0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het, het album Ring Ring in 2023 maakt met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit sterrenbeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Trailer Tonight deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

jaren. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De treit, de schrijf van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl.
1: Lekker radio. Menno

0: Kiss the Sky. Dat is weer zo'n nieuws. De luchtkussen. Ja, er bestaat ook een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Dan Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, kom maar van. Oeh. Zie je wel, ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

Ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

naar het strand gaan. Dat betekent het. Rigiera had deze hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Prison coal in ancient Tuzal.
2: You the coal maids say one prison coal in ancient Tuzal. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na, prison coal in ancient Tuzal. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord, ook in het Italiaans.

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Prize Colin Angel and Jusel. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italia.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Kink Radio.
1: Dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
2: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Tama Harbor. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat natuurlijk ook nog, hè. We hebben er 3 achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.
1: Wow.

excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Hè? Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valerie. Jean Valerie. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who Got Lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dek Radio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap, dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

Tatum. Young Hearts Run Free bij Dekker Radio te luisteren. Waarschijnlijk alleen maar bij Dekker Radio, tussen twee haakjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse Bodem en Treintje, Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Te horen. Do You Know The Way To San Jose? In hun uitvoering. Prachtig gedaan. Daarvoor moeten we even zijn in het jaar 2006. Ah, dat is pas geleden.

Ja, die heb ik heel lang niet gedraaid. In 1978 kwam die van Robert Palmer en Every Kind of People. Je bent bij Dekker Radio en André van Duin. Want het is zomer, zegt hij. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in.

Lekker gedateerd dit liedje, toch? Van André van Duin. 1984 namelijk. Want het is zomer. Fred Emmer op tv. Dat is lang geleden. Kennen we die nog? Die was een geweldenaar eigenlijk. Was een hele goeie. K3. Uit België komen ze. Liefde. Love. Amour. Zit er allemaal in. Dekker Radio.

lekker lang nummer dit, hè? Ik kon even genieten van Steve Winwood, ik hoop jij ook. Met de Night Train uit 1981. Je luistert naar het Dekker Radio met van alles en nog wat. En ook, we gaan nog eventjes met de knieën in het water staan, moet je na. Met de Zac Brown Band uit Amerika. Knee Deep in the Water. Zalig. En Jimmy Buffett, die zingt het. Een echte country artiest. Ook dat hoor je in Dekker Radio.

0: Leuke tekst, hè? Uit 2017 afkomstig deze Treintje Oosterhuis, ook wel Little Train Oosterhuis genoemd. En is dit alles? Nou, ik vond het genoeg hoor, Treintje. We gaan eens even luisteren naar Wiebe in Studio 2. Zit hij klaar met deze drie?
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Martens in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Zo, dat was een vliegende start na het half uur met Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown, de tranen van een clown. Dekker Radio met Rob de Nijs gaan we verder. Banger Hart.

Mooi gedaan hoor. Een nummer van 2 jaar terug, niet eens zo oud dus. Sarah Rose heet zij en Eric Walker. En Make This Real. Nou, ik heb hem echt gedraaid. Bekker Radio. Met Oxo. En Oxo is geen wasmiddel, dat je dat maar weet. Het gaat over een worldly girl.

De beste disco in town is Dekker Radio natuurlijk. Richie Family uit 1976. Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over iets waar je verslaafd aan kan raken, namelijk chocola. Je

Dat is duidelijk. Hobby Horse en Summertime, Summertime uit 1972. Oh, lekker oud, Dekker. Ja, inderdaad, het is heel lang geleden. We gaan eventjes tussen de regendruppeltjes lopen. Nou, het regent helemaal niet de laatste tijd, maar gaan we vast oefenen met Donald Fagen, Walk Between the Raindrops. MUZIEK

0: Suzanne en Freek. Allebei, hè?
1: Ja.
0: Halverwege.
1: Ja. Ach ja.
2: Ik ontmoet je halverwege.
0: Nou, dank jullie wel. Ik moet afscheid nemen, want ik zie de klok en ik schrik me dood. Nou ja, dood. Nee hoor. Tot de volgende keer maar weer. Dan draai ik ze weer, hoor. Al die oude en nieuwe nummers. Machine Gun is dit. Instrumentale versie. Uit 1974. Weet je dat ook weer? Van de Commodores. Bye bye.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

uit 1982, het is van Elton John, Blue Eyes. En ik heet hier weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze voor u draaien. Het komende uur, als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagse muziek hier zo van Just Day en Sam Harper. Just a Little.

0: Hedendaagse dansbare muziek van Juste en Sam Harper. Just a little.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we door. Heel andere zijn hem dus. 1963. Bob Dylan, Blowing in the Wind.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?

0: Good old Bob Dylan uit 1963. Dit was Blowing in the Wind.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Inderdaad, de Bond muziekverzameling. Bob Dylan trouwens het originele, want de man schreef het. Wij gaan naar 2003. Kim Lian van der Meij. Teenage Superstar.

0: Kim Leon van der Meij, Teenage Superstar, eventjes terug naar het jaar 2003. Zo fietsen we alle kanten op qua jaartallen in dit programma weer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2018, Waylon en Outlaw in 'em.

0: Jazeker, de muziek van Waylon, Outlaw in hem. Was het niet een songfestival liedje ook, 2018? Nou, ik wil er even vanaf zijn. Wat dat betreft, ik volg het songfestival eigenlijk al een aantal jaren niet meer. Het is niet meer zo als dat het vroeger was, zal ik maar zeggen. Of vroeger alles beter was, dat is weer heel iets anders. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw plaatje van Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing. Ja, dat moeten we met z'n allen doen, juist in het leven.

0: Leuke nieuwe plaat van deze Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zo is dat. We gaan in 1995 met Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: 1995, de Todd Terry Club Mix van dit nummer, afkomstig van Everything But The Girl. Dit was een nummer met de titel Missing. U hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, de muziek van de jaren 70. Daar gaan we op naar het half uur. Gaan we doen met muziek van Gilbert O'Sullivan. Heel veel hits in de jaren 70 gehad. Onder andere deze, Nothing Right.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

De muziek van Kylie Minogue uit het jaar 1989. Hand on Your Heart, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze nog steeds de lekkere plaatjes voor u. Zo ook de hedendaagse deze van Rondé. Oh my god.

0: En dat was een hedendaagse muziek. Rondé hoorden we hier voorbij komen. Oh my god, was de titel van het plaatje. En lekker hedendaags nummer. We gaan nu terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, David Bowie. I love you till Tuesday.

0: uit 2009, deze opname van Daniel Merriweather. Dit was Change.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En voor de verandering een nieuw werkje. Katie Knip hier zo. Get out of my dream.

0: En ook alweer zo'n reden waarom het programma Bond heette. Katie Knip en zat opeens in de Rhythm and Blues Group. Een spikprinsing werkje van haar nieuwe album, live album. Dit was Get Out of My Dream.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Aan het 2013 met Rigby. Earth meets water.
2: Hold me tonight.

2013 muziek van Rigby, Earth Meets Water. En bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit hier weer op een uurtje lang, Bond op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en daar blijf ik ook. Reageer op het programma, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Er is mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar 1977. Fleetwood Mac and Dreams. En daarna nog een nieuw werkje van Kenny Lee. The Ring from Her Finger. Dan zitten we in de countryhoek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond maar weer.

Terug naar het jaar 1987 met deze van Rick Astley, When I Fall in Love. De mooiste muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ook de hedendaagse Sienna Spiro. Dit is Great Expectation. Ja, ze heeft wat verwachtingen.

0: De muziek van Sienna Spiro was dat. Great Expectation, de deal van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Zo is dat maar net. We gaan naar 1968 met Petula Clark. Dit is Kiss Me Goodbye.

0: De muziek uit de jaren 68, Petula Clark hoorde u en Kiss Me Goodbye.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix, de beste muziek. We gaan het luisteren mee met Carolina Lyre. Het is Show Me What I'm Looking For. Nou, helpt er een handje.

0: De muziek van Carolina Liar, Show Me What I'm Looking For. Dit kwam alweer uit 2009, dus eigenlijk ook alweer oude meuk. Ja, zo vergaat dat natuurlijk met heel veel muziek. Opeens is het meer dan 3 jaar oud.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hebben we ook voor u een nieuw werkje van John Smith. Those Bones of Mine. Opeens zitten we in de countryhoek.

0: Plong. Nieuw country werkje van John Smith. Those Bones of My. Ja, als je een jaartje ouder wordt, ga je denken, die botten die worden stram, hè?
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, het is gezellig en we houden het gezellig en we gaan naar 2014 met Passenger. Hearts on Fire.
2: Well, I don't know how and I don't know why.

0: fire.
1: Feel
0: all.
1: Zou die nou wel gesproken zijn? Nee, nog niet. Passenger Hearts on Fire uit 2014 alweer deze week. En u hoort de tuning starten. Dat betekent zoveel dat we weer op het punt in het programma zijn gekomen dat we afscheid van u gaan nemen. Zitten we weer op een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met plezier het programma in elkaar gestoken. Reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat we daar dan voor open hebben. Ja, rest mij u verder nog een hele fijne dag toe te wensen en u uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met The Les Humphrey Singers. We're Going Down Jordan. En daarna hebben we nog een nieuw werkje, Nederlandstalig. Emily Wijker, Te Heet voor de Nacht. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag tot de volgende mond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

was hem, de opening programma Bond voor vandaag. Deze van Jim Diamond, terug uit jaar 1984 met I Should Have Known Better. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u de komende uur. Blijft u erbij. Eendagse muziek van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: De week van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968 met Johnny Nash, Hold Me Tight. Even lekker in de gouden oude reggae muziek.

0: In de tijd had je 1968 Johnny Nash en Hold Me Tight. Nou, dat mag van mij ook. Houd elkaar lekker vast als je van elkaar houdt. En maak er wat leuks van.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte Muziekverzameling naar het jaar 2003 met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: Terug naar het jaar 2003. Marco Borsato hoorde u voorbij komen. Afscheid nemen bestaat niet.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2015 met Ellie Goulding. On My Mind.

0: Ellie Goulding, alweer van 2015. Ja, dat is alweer 11 jaar terug in de tijd. Dat is alweer lang geleden eigenlijk, hè?
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werkje voor u klaarliggen van niemand minder dan Selmy G, DJ Sally B en Jimmy H. Message to the World. We

0: En dat was hem, de Spiekvlinder Nieuwe Week. Muziek moet ik dan zeggen, The Message to the World, Message of Love, van Sammy G, Sally B en Jimmy H. High. Inderdaad, wij gaan naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: It's Jenny B. Wanna get your love.

0: De muziek van Jenny B. Wanna Catch Your Love, de titel van de plaat in de jaren 90, het jaar 1993, was dit een hit voor Nederland.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek van Partner, 1979. Dat Throw It All Away.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: just.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we weer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met die Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opsta.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wanneer? Maar dat is vriend, vrouwse. God, zijn dank. Voor zo'n lange tijd.

Het was het is de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die Strobe Lights?

0: Elisabeth.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

En nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Dat is een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: ondersteboven was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Louis Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Een niet zo voor de hand liggend nummer, maar het is toch het origineel van het Baby Let Me Hold Your Hand, uitgevoerd door Hoagie Lanz. Amerikaanse soulzanger die werd geboren op 4 mei 1936 in New Brunswick, New Jersey. Op de high school richtte hij de groep TNB op en dat stond dan voor de New Brunswick Dinoflowers. Het nummer wat je hoorde is geschreven door de duo Burt Russell en Wes Farrell en zou in 1964 verschijnen bij Atlantic Records. In datzelfde jaar 1964 werd het nummer al gecoverd door de band Mustangs, maar dan had het als titel Baby Let Me Take You Home. Het had wel overigens dezelfde basistrack als het origineel. Animals coverde het nummer ook in 1964 en dat was meteen hun eerste hit die zij hadden. En tot slot werd het nummer Baby Let Me Hold Your Hand in 2005 ook nog gecoverd door de Detroit Cobras. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We gaan ook deze keer kijken in alle hoeken en gaten of we nog muziek kunnen vinden. En die hebben we gevonden uit jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig als nederpopplaat. Hebben we gekozen voor de zangeres Bonjoura. En in de tragiek van de muziek belichten we kort het leven van Dalida. Maar eerst mag je geluisteren naar deze van Lady Birds en Yes I Know.

Je hoorde Burn, Elliott en de Fanman en Money, Engelse beatgroep die actief was tussen 1961 en 1964. De groep werd in 1961 opgericht in Kent en traden 2 jaar lang op in clubs in Hamburg. Overigens net zoals zoveel andere Engelse bands. Het nummer Money werd destijds door verschillende artiesten opgenomen, maar Burn, Elliott en de Fanman wisten het de top 20 van de Engelse hitparade in te zingen. Leden van de groep waren Burn Elliott, uiteraard Alan Judge, John Povey, Wally Allen en Eric Wilmer. En daarvoor hoorde je Donovan en Sunshine Superman. Zijn volledige naam is Donovan Phillips Leach. Beter bekend natuurlijk onder de naam Donovan, een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. In die tijd werd hij met zijn aan folk verwante popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïver, waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Begin 1965 had hij zijn eerste tv-optreden bij het popprogramma Ready, Steady, Go. Zijn optredens daar sloeg aan en hij werd vaker teruggevraagd. En na deze optredens werd zijn eerste single Catch the Wind uitgebracht, die al gauw in de top 5 van de Britse hitlijsten stond. Nou, vanaf dat moment werden er vergelijkingen getrokken tussen hem en Bob Dylan. En we begonnen met de Ladybirds en Yes I Know. Amerikaanse meidengroep die het nummer uit zouden brengen in 1964 in de maand maart. En het is geschreven door het duo Ben Dinelli en Lee. Strakjes onze nederpopplaten zangeres Bojura. Maar eerst mag je geluisteren naar onze instrumentalen van Dave. Tussen haakjes Baby Cortez en Rinky Dink.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: We hebben ze weer uit alle landen gehaald, want we hoorden de Twilights en Bad Boy uit 1966. Het is een Australische rock- en popgroep die begonnen halverwege de jaren 60 tot eind jaren 60. Na zijn groepscarrière was er ook lid Glenn Shorrock, die later leadzanger zou worden bij Action Esperanto en The Little River Band. Gitarist Terry Britten zou zich later ontpoppen als succesvol schrijver en producer. Ze schreef een groot aantal hits voor artiesten zoals Cliff Richards en Tina Turner. Daarvoor hoorde je Petula Clark en Baby Lover. Haar officiële naam is Sally Owen Clark, Britse zangeres, actrice en componist. Het meest bekend natuurlijk om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar van de Little Shoemaker. In 1954 in de top 20 van het Verenigd Koninkrijk kwam tot haar cd La Chancelle, vent succes Inoubliable, die in 2005 in België in de album hitparade kwam. En we begonnen met onze instrumentale plaat Davy Baby Cortez en Rinky Dink. Amerikaanse R&B, organist en pianist, die zijn grootste hit had in 1959 met het nummer The Happy Organ. Zijn vader was pianist en moedigde hem aan om een muzikale carrière te beginnen. Met het nummer Rinky Dink had hij een top 10 hit in Engeland. En het nummer werd als herkenningstune gebruikt bij het zaterdagmiddagprogramma Professional Wrestling. Dat werd overigens gepresenteerd door Ken Walton. Zometeen later in het programma onze tragiek van de muziek daarin belichten we kort het leven van de Franse zangeres Dalida. Maar eerst mag je gaan luisteren naar The Foremost en hun versie van het nummer Baby, I Need Your Loving.

0: Je hoorde onze nederpopplaat Bojura en Dream Man. Het is de artiestennaam van Reina Gerdina Kleuver van Melsen. Folk- en popzangeres die eind jaren 60 en in de jaren 70 van de 20e eeuw haar grootste successen behaalde. Ze begon haar loopbaan als zangeres van liedjes geschreven door George Kooijmans, overigens haar ontdekker van de Golden Earrings. Hij had zangles gekregen van de moeder van Bojura en zat in die tijd het uiterlijk van een hippie, evenals later Mariska Veres van Shocking Blue. Ze trouwde met Hans Kleuver, de drummer van Focus, en stopte een poosje met zingen. Onder leiding van Thijs van Leer en Ruud Jacobs probeerde ze, na een tijdje actief te zijn geweest met binnenhuisarchitectuur, de draad weer op te pakken. Ze maakte een aantal singles en LP's en had een hit met The Ladder. Ook presenteerde zij in 1967 en in 1968 het AVRO-TV-programma View, dat zich richtte op jongeren. In de zomer van 1968 kreeg ze een uitnodiging om Nederland te vertegenwoordigen op het festival Orfeu d'Or in Burgas, Bulgarije. In 1969 bereikte haar uitvoering van Frank Mills uit de musical Head de zesde plaats in de Veronica Top 40. Aardig om eens een wat minder bekend nummer van Bojura te horen. Daarvoor hoorde je de Sheffields en It Must Be Love. Engelse band die net zo vlug verdween als ze waren gekomen. Echt commercieel succes kenden ze niet. Geruisloos verlieten ze het muzikale poppodium. En we begonnen met de Foremost, Baby I Need Your Loving. Engelse popgroep die vooral bekend was in de jaren 60 van de 20e eeuw. Net als de Beatles is de groep afkomstig uit Liverpool. En een grote succes dat ze hadden was Little Loving uit 1964. De groep bestond uit Brian O'Hara, Mike Millward, Billy Hatton en Dave Lovelady. Het nummer Baby I Need Your Loving was een cover van de Foremost. En het werd origineel uitgevoerd door de Four Tops.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Dalida, pseudoniem van Lolanda Cristina Gigliotti, een Egyptisch-Franse zangeres en actrice van Italiaanse afkomst. Met meer dan 170 miljoen verkochte platen is ze een van de Frankrijks succesvolste artiesten ooit. In 1954 was Lolanda Cristina Gigliotti Miss Egypte en op haar 21ste vertrok ze naar Frankrijk voor een carrière als zangeres en actrice. Ze noemde zichzelf toen Dalida naar de vrouw uit de Bijbel. In Parijs veranderde ze dat op aanraden van Eddie Barclay in Dalida. Ze brak door met een Italiaans getint repertoire en cultiveerde haar exotische uitstraling met een grote bos zwarte krullen en donker omrande ogen. In 1957 had ze in Frankrijk een hit met het liedje Bambino dat 39 weken de hitlijst aanvoerde. Aan het einde van de jaren 60 nam ze haar typerende blonde kapsel. Aan het begin van de jaren 70 verdiepte ze haar repertoire door werk van Léo Ferré en Jacques Brel op te nemen. Met Jean Tendré, een cover van een chanson uit de jaren 30, had ze de eerste Franstalige disco-hit. Daarna volgde nog de disco-opvolger van Gigi Lamoroso, Gigi en Paradiso, waarin Gigi na zijn dood in de hemel in het Engels zingt. Ook het nummer Darla Dirla Da werd internationaal in 1970 een grote hit. Wereldwijd verkocht ze veel singles en albums, vooral in Frankrijk, Italië, België, Zwitserland, Duitsland, Egypte, Canada, het Midden-Oosten en Japan. Daar was ze zeer populair. Het nummer Les Enfants du Purée, wat we zometeen gaan laten horen, zou tweemaal worden uitgebracht. Eén keer in 1960 en één keer in 1961. Ze speelde nog in de film Gemaante Zesde Dag, waarvoor ze terugkeerde naar Egypte. Moe van alle problemen maakten ze in de nacht van 2 op 3 mei 1987 met behulp van pillen in Parijs een einde aan haar leven. Ze liet een briefje met woorden achter. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Het leven is ondraaglijk voor mij, vergeef me. Na haar dood werd Dalida een groot voorbeeld voor de nieuwe generatie zangeressen. Dalida wordt samen met Edith Piaf beschouwd als de meest populaire en invloedrijkste Franse zangers uit de 20e eeuw. In de tragiek van de muziek Dalida en Les Enfants du Pirée.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Je hoorde de groep Youngblood en Masquerade, afkomstig uit Birmingham. En dat nummer wat je hoorde zou in 1968 verschijnen als bijkant van de single Just How Loud. Daarvoor hoorde je Roy Orbison in Dreams. Het was een Amerikaanse country- en western rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En sinds 1987 ook in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En ineens sinds 1989 in de Songwriters Hall of Fame. In 2006 kreeg Orbison postuum een ster op de Music City Walk of Fame. En in 2010 op de Hollywood Walk of Fame. In 2014 werd Orbison opgenomen in de Musicians Hall of Fame. En Roy Orbison die begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records. Dat geleid werd door Sam Phillips. Maar ook bijvoorbeeld Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins onder contract stonden of hadden gestaan. Met de nummer Oobie Doobie, waarvan er zo'n 500.000 stuks werden verkocht en dat tot nummer 56 op de Billboard Top 100 kwam, scoorde hij zijn enige hit voor Sun. In de periode dat hij voor het platenlabel actief was, wist hij al dat zijn hart bij het zingen van ballads lag. Sam Phillips, de eigenaar van Sun Records, wilde echter dat Roy Orbison up-tempo songs opnam, dit zeer tegen de zin van Orbison. Toen Orbison een grote hit schreef voor de Everly Brothers, Claudette, zag hij zijn kans schoon en kocht zijn platencontract bij Sun Records af om zodoende ergens anders zijn geluk te kunnen beproeven. Hij wordt ook wel eens natuurlijk de Big O genoemd. En we begonnen met de tragiek van de muziek Dalida en Les Enfants du Piré. Jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in een programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Tim Harden, de Blizzards, Little Eva, maar bijvoorbeeld ook deze van Ripperata en de Delrons en The Captain of Your Ship.

Graham Harden hoorde en How Can We Hang On To A Dream. Een Amerikaanse folkzanger die vooral in de jaren 60 opviel door zijn optreden op het Woodstock Festival en zijn bijdrage in de fameuze folk scene van Greenwich Village. In 1966 kwam uiteindelijk toch zijn eerste album Tim Harden uit bij Verve Records. Dat was een ander album dat wat Harden in 1964 had opgenomen en bevatte onder andere het nummer Reason To Believe, wat later de doorbraak van Brainbox en Rod Stewart zou betekenen. Ook de klassiek in het nummer wat je hoorde komt van dat album. Daarvoor hoorde u The Blizzards en Stranger in Town. We weten dat het een groep is afkomstig uit Staten in Duitsland. Voor de rest hebben we helaas geen info daarover kunnen vinden. En daarvoor hoorde je Little Eve en Sugar Plum. Afro-Amerikaanse zangeres die werd geboren als Eva Narcissus Boyd. En Little Eva's eerste solo-opname was het door King & Goffin geschreven nummer The Locomotion. Dat in juni 1952 door het pas opgerichte platenlabel Dimension werd gepubliceerd en bereikte in een korte periode de eerste plaats van de Billboard Hot 100. Ook internationaal had de song succes. In Groot-Brittannië werd de 23e plaats van de hitparade bereikt en de daarop volgende opname konden echter niet aanleunen aan dit succes. Maar tot 1963 kwamen meerdere titels in de Hot 100. 1963 ging ze samen met Brian Hyland op tournee voor Groot-Brittannië en Frankrijk. En we begonnen met Riparata en de Delrons en The Captain of Your Ship. Amerikaanse meidengroep die met het nummer wat je hoorde een grote hit zouden hebben in Europa. Het nummer is origineel door hun uitgebracht en opgenomen, maar zou later ook nog door The Beatles op plaat worden gezet. Heet dat zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van The Consortium en All The Love In The World. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Ja, zo moeilijke maandag 7 september 2026 met Madonna en Material Girl. De aftrap van de ochtendshow aan de start van de nieuwe werkweek. En dat betekent dat we er ook weer 5 dagen lang zijn om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur voor je, Folk of Seagulls. We gaan weer kijken naar de wereld van de glitter en glamour met het shownieuws. Miley Cyrus, Diana Ross, UB40 en Bowser staan klaar. En we trappen af in 86 met Status Quo en In the Army Now.

0: Volkoff Singles hier bij de ochtendshow, waar we naar de wereld van de glitter en glamour gaan.
1: Shownieuws.
2: Richard O'Sullivan is op 82-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn naaste in het verpleegtehuis Brinsworth House in Twickenham. De Britse acteur werd vooral bekend door zijn rol als Robin Tripp in populair sitcoms zoals Man About the House, in Nederland uitgezonden als Man Over de Vloer, en de spin-off Robin's Nest. Eerder in zijn carrière speelde hij tevens in bekende films zoals Cleopatra en producties van Cliff Richard. Miley heeft met haar nieuwe Single Bass Persuaders de alarmschijf te pakken gekregen. Het aanstekelijke dancepopnummer vol retro-synthesizers is de eerste single van haar gelijknamige 10e studioalbum dat op 18 september verschijnt via Atlantic Records. In de track bekritiseert de zangeres, die voortaan kortweg onder de naam Miley door het leven gaat, de moderne schermverslaving van de jeugd, en roept ze luisteraars op om hun telefoons weg te leggen en te gaan dansen op de overtuigende beat van de muziek. Let's go.

En coming out van Diana Ross hier bij de ochtendshow op deze Ozo Moeilijke Maandag. Waar we zo meteen naar de hitlijst gaan. Maar eerst If It Happens Again, een meeslepende reggae en pophit van de Britse formatie UB40. Afkomstig van hun vijfde studioalbum Geoffrey Morgan. Het nummer werd geschreven door de voltallige band en liet de politiek en maatschappelijk gearrangeerde kant van de groep zien. Ingepakt in een zeer toegankelijke en melodieus reggae jasje. De tekst was een protest tegen het beleid van de toenmalige Britse regering onder de Iron Lady Margaret Thatcher. In de Nederlandse top 40 verbleef de plaat tot al 8 weken en piekte daar op nummer 7.

0: weken te gaan, dan staat hij een half jaar genoteerd in de top 40. 25 weken voor de Bauza, die één plaats doorstegen naar de nummer 2 positie met Magnetic. We zijn zo terug met Cletus Clearwater Revival, maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Het is maandag 7 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht met een mix van wolken en zon. Vandaag brengt vanuit het zuiden veel warmte over de Benelux. In Nederland blijft het droog en loopt de temperatuur op van 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. In België wordt het 23 tot 26 graden bij een matige wind en een mogelijke lokale bui. Morgen schakelen we over op een koeler weertype. In Nederland neemt de bewolking en regen toe, vooral in de kustregio's, met maxima rond 18 of 19 graden. België krijgt eveneens te maken met enkele buien en een draaiende westenwind die het kwik laat steken op 19 tot 21 graden.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

klassieker uit 1971, Cleaners Clearwater Revival met Hey Tonight. Die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze maandagochtend, 7 september 2026. Met onderweg Roxette, Bruce Springsteen. En zo rond kwart voor gaan we een nieuwe artiest van de week aan je voorstellen. Met nu...

Met de Zweedse formatie Roxette namen een kijkje in de hitlijst van 1991 worden The Joyride. Met zometeen de nieuwe artiest van de week. Tot die tijd doen we het met de boss Bruce Springsteen. Dit is Better.

Tot de legendarische Amerikaanse funk- en soulformatie die met een weergeloze mix van blazers, harmonieën en wezenlijke grooves de wereld in beweging bracht. Earth, Wind & Fire. Artie.

September 1999, de Fats & Small remix uit 1999. Het Britse dansduo Fats & Small blies de iconische discoclassieker uit 1978 nieuw leven in door de vocalen van Maurice White te combineren met een eigentijdse housebeat. De hernieuwde versie verscheen op het verzamelalbum The Best of Earth, Wind & Fire en werd opnieuw een enorme club- en radiohit. In de Nederlandse top 40 hield de platen 12 weken vol en behaalde

Sweet Dreams van The Eurythmics. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze maandagochtend, 7 september. Die we aftrappen met George and Andrew, oftewel Wham and Freedom. Dit uur laat ik je achter met zometeen nog Billy Ocean, European Queen. Naar Tracy Chapman, dit is Talking About a Revolution.

ochtend 7 september 2026. De o zo moeilijke maandag. Met nog een uur lang jouw muzikale begeleiding. Het is in het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Britney Spears met Born to Make You Happy. Na Swing Out Sister. We gaan naar 1987 met Breakout.

0: To Make You Happy van Britney Spears, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Gordon is beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en mag vanaf heden officieel huwelijken sluiten. De zanger en presentator maakte het nieuws bekend via Instagram Stories, waarin hij de medewerkers van de rechtbank bedankte. Naast zijn nieuwe functie als trouwambtenaar gooide de entertainer de afgelopen 6 maanden zijn levensstijl en eetpatroon volledig om voor een fotoshoot voor Men's Health. Een strak ritme dat hij naar eigen zeggen wil blijven voortzetten. Dolly Parton heeft na haar overlijden postuum alsnog een historische hit gescoord met haar klassieker Jolene. De 52 jaar oude country track, die in 1974 en 1976 in de tipperaden bleef steken, komt deze week nieuw binnen op nummer 25 in de Nederlandse top 40. Het is Partons 8e top, 40 hit, waarmee ze zich voegt bij een select groepje zangeressen met hits in 4 verschillende decennia. Shakira en Burna Boy behouden intussen de nummer 1 positie met Die Die.

De Canadese zanger Bryan Adams scoorde een hit in 1985 met deze Run To You. Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Tot die tijd een nationaal product hier op de radio van The Nits. Uit 83 is het Sketches of Spain.

Cameron Whitecomb staat 13 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag 2 plaatsen naar nummer 9 met Kingdom of Fear. Zometeen de actuele weersverwachting. Tot die tijd nemen we een kijkje in Zweden met de formatie Ace of Base and Design. In de jaren 90 een unieke mix van catchy Europop, reggae beats en wereldwijd miljoenen albums verkocht. Tijd voor de onverwoestbare 90-klassieker die aan het einde van 1993 de top 3 bereikte. Ace of Base met Design.

0: het weeroverzicht.
1: Het is maandag 7 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht met een mix van wolken en zon. Vandaag brengt vanuit het zuiden veel warmte over de Benelux. In Nederland blijft het droog en loopt de temperatuur op van 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in het zuidoosten. In België wordt het 23 tot 26 graden bij een matige wind en een mogelijke lokale bui. Morgen schakelen we over op een koeler weertype. In Nederland neemt de bewolking en regen toe, vooral in de kustregio's, met maxima rond 18 of 19 graden. België krijgt eveneens te maken met enkele buien en een draaiende westenwind die het kwik laat steken op 19 tot 21 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Beatlehead George Harrison had een solo single in 1987 met deze Get My Mind Set On You. En bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze maandagochtend 7 september. Met onderweg Stevie Wonder. Zo rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. En muziek van Charlie Lanois, Mental Theo en Lionel Richie in het vooruitzicht. Met nu uit 1986, Rock the Night, hier is Europe.

0: Een klassieker uit 1977 van Stevie Wonder. Deze Sir Duke hier bij de ochtendshow, waar het kwart voor is geworden. En dat betekent dat we onze geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 7 september 1996. De Amerikaanse hiphopartiest Tupac Shakur werd neergeschoten na het bijwonen van een boksgevecht in de stad Las Vegas. Hij zou enkele dagen later aan zijn verwondingen overlijden. 1968, de Britse rockband Led Zeppelin, toen nog optredend onder de naam The New Yardbirds, speelde hun allereerste liveconcert in het Deense Gladsaxe. Dit optreden markeerde de start van een van de meest invloedrijke rockformaties in de muziekgeschiedenis. 1984. De legendarische Purple Rain Tour van Prince ging van start in de Hugh Lewis Arena in Detroit. Deze grootschalige concertreeks werd een enorm commercieel succes en onderstreepte zijn status als popicoon.

Zelfde zender met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je achter met de eerste solo single van Lionel Richie, All Night Long, All Night. Ik wens je een hele fijne maandag. Ik zeg tot morgen, tot dinsdag. Well,

0: als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

toe inderdaad nog een klein beetje oppassen met waar je zwemt en wat je allemaal doet natuurlijk. En dat je wel een klein beetje oplet, want er gebeuren ieder jaar in de zomer ongelukken natuurlijk met dat diep water en te zwemmen. Heel een bijzonder goedemiddag, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. En we begonnen met Grapefruit en dit allemaal met Swimming into Deep Water. Een hele goede waarschuwing. Smakelijk eten in ieder geval. Ja, het is maandag, een nieuwe werkweek, nieuwe kansen, nieuwe dingen die eraan komen. En misschien wel een nieuwe job of zo, je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Brian Adams, Run to You. Gezellig als je er weer bij bent.

Radio, onze sympathieke Canadees natuurlijk. Hè. Dat was Brian Adams, heet die prachtige CD of single. En dat allemaal uit die LP. Ja, de LP dat ik moet zeggen. Reckless, inderdaad wel. Ja, goedemiddag. Ja, we moeten nog een klein beetje wakker worden. Het is lekker warm hier in de studio. En ja, we moeten zeggen, het is zomer dit jaar. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is David Guetta en Beautiful People.

En inderdaad, hij is You Took the Words Right Off My Mouth. Ja, wat ga je er allemaal uit van worden? Hè? Inderdaad, wel, wat doet zich hem allemaal vertellen? En dat allemaal op een maandagmiddag zoals deze. Goedemiddag, smakelijk eten. De lunchbreak is er tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale muziekjes. Ja, wat had je anders gedacht, hè? En goed verteerbare muziekjes natuurlijk. Vanaf de branding van de Noordzee, heel bijzonder. Goedemiddag. Ja, de zomer is nog altijd aan de hang. Ja, inderdaad wel. Wat hebben we een zomer achter de rug, hè? Ja. Eentje om in de boekjes te schrijven, denk ik. Als je zo kijkt, terwijl de helft van Europa heeft in brand gestaan. Maar we zijn er nog steeds natuurlijk met onze lekkere lunchbreak. En natuurlijk ook straks ook nog de onvergetelijke plaat. En ook nog het nieuws van toen, het heetste nieuws van toen. Dat komt er natuurlijk ook nog aan, natuurlijk wel. Hier is Kensington en dit allemaal met hun Streets.

inderdaad, als dat geen onvergetelijke plaat is, wel, dan weet ik het ook niet meer. Hè. Inderdaad, uit 1973. De dames van Love en Casanova. Wie heeft er daar geen dansje op geplaatst aan een zouderom, hè? Maandagmiddag, goedemiddag. We gaan weer aan de slag natuurlijk, hè, met een heel nieuwe lunchbreak. Heel de week lang met alles erop en eraan. Een 6 gangen minuutje iedere dag weer opnieuw als het nu warm is, koud of regen of wat het ook doet. Wel, wij zijn er voor jou hier op de radio, heel de zomer lang. En Lena Lovic, wel, je kent haar wel, die heeft het geluksnummertje getrokken bij de loto, als je mij vraagt. Hier is ze, met Lucky Number.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goeie maandagmiddag uit Lunchbreak Breaking News van toen. Gezellig als je erbij bent, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En als je nog moet beginnen eten, wel, begin er maar aan, zou ik zeggen, want we zijn maar tot 1 uur niet meer. Goed, op 25 juni 1984, aan de vooravond van Born in the USA-tournee, wordt Patti Safkalia, gitariste van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hier is Bruce Springsteen met zijn gitariste en Hungry Hearts.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

0: uiteraard onze spiksplinternieuwe hit hebt voor deze week. Dat jij me nu hoort voor de eerste keer hier op de lunchbreak. Wel, dat komt doordat ze hit hebt zijn natuurlijk. Hè? Ja. Muziek van Aaron Blommaert en Zoe en Tranen van Goud. Bijzonder gezellig als je erbij bent in deel 2 van de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Och, wie we hier hebben, onze Kees. Natuurlijk zit er wat vandaag nog in het broodtrommel. We hebben nog ABBA, we hebben nog Roxy Music, we hebben nog BZN, we hebben nog Suzy Quattro en Denise Williams. Als het allemaal goed gaat natuurlijk. Hier is ABBA en Does Your Mother Know?

0: nog eens een echte klassieker op de radio natuurlijk, hier in de lunchbreak. Falling Sound als het ware, bezitten en dit al met een Marching On. En als je pas afstemt, wel bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hè. De music die draait hele dagen door hier op jouw radio natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het voor jou. Helemaal gratis, helemaal voor niets. En ja, je kunt je nog een klein beetje amuseren ook natuurlijk, hè, want het is tenslotte zomer op de radio.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week, een zomerse LP. Hier is de Miami Sound Machine, Conga.

Ach, inderdaad, origineel komen ze uit Cuba, maar ze verblijven in Miami. Ja, daar wel. Ze hebben hele leuke hits gemaakt natuurlijk. Heel de week zijn ze onze artiesten van de week. Dus heel de week hoor je niets anders dan de Miami Sound Machine hier op de radio. Met Gloria Estefan natuurlijk. En dit keer was het natuurlijk met hun conga. Zin in dansjewel, dat kan natuurlijk altijd met Gloria Estefan, hè? Inderdaad wel. Hier is Roxy Music en Dance Away.

0: En daarna noemen we wel de hele plaats zonder vervaldatum. Binnen 100 jaar draaien ze deze nog. Hè. Inderdaad wel Roxy Music en Dance Away hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. Nog tot 1 uur. Lekkere hits natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Wat die lekkere mee swingen.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Wat leuk dat we in een grijs verleden de Middle of the Road Show hebben uitgevonden. Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was op maar 3 jaar. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedeelde. Ja, zit eraan te komen, maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let him in.

0: Geschiedenis maakt meer als een eerbetoon aan de Martin Luther King. Ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes. Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de villa van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. Zullen we hem eens een ongekuist liedje laten zingen?
2: Edwin Witte. Dit is de middle of the road show.

Een nummer dat je bijna niet meer hoort. 1978 was het in Hollywood en met Hollywood. Dit is de Middellandse Roadshow. Via vele lichtgevende palen vanwege het hoogfrequentgehalte. Maar ook via natuurlijk, via het wereldwijde web. Via wifi zijn we te ontvangen. Geweldig toch? En bezoek eens de Facebookpagina Middellandse Roadshow.

Ik krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terug denk. Dat het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. Mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat Ten Sharp.

Een eerste zanger, geboren in Australië. Zijn naam is Johnny Logan, zou je denken. Nee hoor, zijn echte naam is Sean Patrick Michael Gerard. Ja, dat is je naamje dus. Ik vond hem ergens tussen de whiskyvaten terug, vrienden. Johnny Logan en What's Another Year. Welkom bij de show. Lekker terug in die voltooid verleden tijd. Ilo, leuk.

En ook dit doetje heeft deze twee verlangen aan Gijs Dixo verleden. I'm Specialized in You van de Time Minutes ronde Aline Sitting. Tot zover. En is verder. Nou goed, morgen weer. En doe het opnieuw. Doe er eventjes lekker over. Vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Het was me weer zeer aangenaam.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik heb ze weer voor je uitgezocht. En dat komende uur ga ik ze weer lekker voor je opzetten. Dus hou hem lekker hier. En ik moet je zeggen, ze zijn weer heerlijk gevarieerd. We gaan weer van lekker oud naar meest recent. Dus laat je verrassen in de Muziekfabriek.
3: Ron van der Steen en de Muziekfabriek verrassen je telkens weer.
2: Nou, dat lijkt me een heel goed uitgangspunt voor het komende uur. We gaan van start met Salo Green. Hier is Bright Lights, Bigger City.
4: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
5: De Muziekfabriek draait op volle kracht.
4: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
5: De Muziekfabriek.

Als je dit toch hoort, dan is er één conclusie mogelijk. Je wil heerlijk met vakantie. Las Rayas en CBD Bang Bang. Daarvoor zat YouTube en Beautiful Day. En we begonnen met CeeLo Green.

0: Dit liedje van Akda en de Munnik laat je bewust worden wat het leven daadwerkelijk inhoudt. Straks is het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar ons eerste item.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Gilbert O'Sullivan, pseudoniem voor Ryan O'Sullivan, is geboren in Waterford, Ierland op 1 december 1946. We hebben dit keer te maken met een Ierse zanger en songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij verhuisde in 1960 naar Swindon, waar hij geïnteresseerd raakte in muziek. In 1967 tekende hij een 5-jarig platencontract. In de jaren 60 maakte hij zijn eerste platenopname, maar met weinig succes. Wel namen de Tremolos enkele nummers van hem op, You and What Can I Do. In de jaren 70 had hij zelf wereldwijd succes. Zijn debuutalbum Himself stond wekenlang aan de top. Zijn populariteit in Japan heeft er in de jaren 90 voor gezorgd dat hij in de muziek kon doorgaan. Zijn muziek wordt gekenmerkt door soepele melodieën die gekoppeld worden aan een zeer kunstig samengestelde tekst. Zijn bescheidenheid en teruggetrokken leven hebben voorkomen dat hij in de schijnwerpers bleef. O'Sullivan woont op Jersey, in de gemeente St. Mary. Maar schrijft nog steeds muziek, maakt nog steeds cd's en treedt nog op. Luister naar het pianospel en zang van Gilbert O'Sullivan. Hier is de hit van toen, Claire.
1: Jukebox Classic.

En ik zou het buitengewoon leuk vinden als je ook eens een Jobbox Classic aanvraagt via de website www.ronvandesteen.nl. Uit 1972, de Jukebox Classic van Gilbert O'Sullivan en Claire. Je hebt er nog eentje van me te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van John Allen. Luister naar In Your Light.

0: Zo, dat was even het momentje voor jezelf met John Allen.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Agda en de Munnink. Als het vuur gedoofd is. Ja, het liedje weer even nadenken over het leven. En daarvoor zat Diana Ross en The Boss. En dit is een liedje uit de tipparade van 1991. Ze zijn weer populair. Ik heb het over Vaya con Dios.

0: eens een keer willen horen? Nou, ga dan naar de website en vraag hem aan www.ronvandersteen.nl. Wat is juist de 3 liedjes achter elkaar als laatste? Yvonne Elliman uit de film Saturday Night Fever. Heel lang geleden. If I Can't Have You, daarvoor zat Human League met Human. En we begonnen met een tipperade liedje uit 1991 van Vaya Con Dios. Don't Cry for Louis.
1: De muziekfabriek.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nederlandstalige liefhebbers komen aan het trekken. Dat weet ik zeker, Jon de Bever. En als jij het nu nog niet weet, dan weten wij het helemaal niet meer. Al Stewart is met The Year of the Cat. Nu in Afternoon Delight. Welkom.

0: them get bitter. Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
1: Al Stewart hoorde je en Meghan Trainor ook nog met Shimmer. Al Stewart met Year of the Cat en Meghan Trainor met Shimmer. En nu John de Bever. En als jij het nu nog niet weet.
2: Het doet me pijn.

Omar en Macho was dit. En daarvoor de Genesis met Throwing It All Away. Lucas en Steve nu met Perfect featuring Steve Harris.

0: 80s, 90s, zero's, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: 103 Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Alex Wan is dit. Ja, Alex Wan met twee N'tjes. En Liva K. Of K. En Cash Only. Alleen maar contant. En dan nu Marco Borsato met Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

en Mind of Mint. Eigenlijk met een T is het op het eind, dus Mint is dat. En The Perfect Guy, hoor die voorbij komen. Mooi, hè? En Marco Borsato daar weer voor met rood. Nou, hè, het is van alle markten thuis, want... Ja, Paul de Leeuw, 1994 bracht hij dit uit. Het is voorbij. Bijna. Nog een paar plaatjes. Dan zit hij zijn afternoon erop. En dan is het inderdaad voorbij.

ineens voorbij. Ik heb nog één voor je, Beyoncé met Morning Dew. Dank. Staat er ook nog achter tussen haakjes. En bedankt voor het luisteren. Ja.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

Weet je, dat stoel je met de studiopoes hier. Sammy Boy heet hij. Hey, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. We gaan over vandaag met de opname in 1979. Een man die geboren is op 12 september 1956. Als ik me niet vergis, is hij dan zo'n 63 jaar of ongeveer. In Glasgow, Brian Alexander, afgekort als B.A. Robertson. Had in 1979 twee hits, Bang Bang en de plaat die we net draaiden, Knock It Out. Nee, Knock It Off moet ik zeggen, Knock It Off. En die werd nogal veel gedraaid op Radio Mi Amigo of Caroline. Dat laat ik even in het midden. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. We straks natuurlijk de speciales geven, zoals daar is de Mi Amigo's lieveling en de Veronica's alarmschijf.

is kenbaar het geluid van de broertjes Fogerty. Oftewel de Creedence Clearwater Revival. Je hoorde The Bad Moon Rising. En daarvoor uit Nederland Jack De Nijs. Oftewel Jack Jersey. En Papa Was a Poor Man. Hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days. En dit keer is nog wel van Rudy Karel. Maar hier is het origineel. Hier is Peter Shelley. En Love Me, Love My Dog. We gaan even terug naar 1975.

feest. Een mooie dag even eruit. Er staat altijd een auto voor u klaar. Tromp Autoverhuur Den Haag. Prettige lage prijzen. Tromp Den Haag. Mi amigos, lieve

0: Ja. Een week lang kwam dit op je af als de Radio Mie en Mico's lieveling. Er waren geruchten dat Jeff Lynne van ILO hier wat mee te maken had. Zo niet, dan, ja, dan werd er wel gegokt op Louise Clark, de orkestleider die regelmatig bij de opnames waren van ILO. Maar de uitvoerende artiest was natuurlijk Anita Carbo. Weinig over bekend, zat maar één dag vliegen en dat was deze natuurlijk in 1977. Op 23 april 1977 werd hij gebombardeerd als de Mie en Mico's lieveling. Je hoorde de prachtige Miracles.
1: Flashback. This Twin Ted is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you.

In 1962 won ze de grote prijs van Radio Luxemburg. Ik heb het over Siska Peters. Ze kwam oorspronkelijk uit Nijmegen, als ik me niet vergis. En dit was een dans naar de zon. 1975. En daarvoor had nog het Sir Douglas Quintet en Mendocino. Oh, alle boys uit de jaren 60 en jaren 70. Ze komen allemaal voorbij. Remember the good old days. Even terug naar 78. Ray Parker Jr. en Radio. Yeah.

kwamen uit Cardiff, Wales. Die Eamon Corner met als zanger Andy Fairweather. Hallo. Je hoort het. Ik zit aan een bakje koffie. Dan moet je bijhouden, zeg ik allemaal weer. Hè. En dan wordt nog Radio, oftewel Ray Parker en Radio. En het verhaal over Jack en Jill. En dit groepje, die kennen we wel van de grote hit One and One is One. En dit was de opvolger daarvan. Ik vind het bijzonder een leuk plaatje eigenlijk. The Rising Sun, hier is Medicine Hat.

0: een jaar later, of twee jaar later, had hij een dikke smash hit met de Loose Caboose. En dit is gewoon uit 77. Ain't gonna bump no more with a big fat woman. You're a Joe Tex. En daarvoor een leuk brandje uit Engeland. Medicine Hat en The Rising Sun. Onderweg hoor je nog de Veronica Salons heeft die in handen is van Ringo Starr. Maar gaan even eerst even terug naar
1: 1969.
0: Dankjewel. Dit zijn de Aerophones. And the World of You.

0: Clark Ripcord. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans. Dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hé, hey, tot ziens in je Clark Jeans. Clark.
2: Hier komt Veronica's alarmschijf.

Op 24 april 1971 werd hij gebombardeerd voor een hele week lang als de Veronica's alarm schreef. Je hoorde Ringo Starr, It don't come easy. Ja, het blijft moeilijk dat vak, hè. Dat vak van DJ spelen. En daarvoor had je nog de Aerobonds and the world of you, of niet? Oh ja, ja, ja. En dit kwam gewoon uit Nederland. Tony Sherman and the Sherman Brothers. He's a smile, baby, smile.

Country Music Radio.nl. Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: progressieve rock. Ik werd het al genoemd. Opgericht in 1968 in Londen. Jazz, met op zang natuurlijk John Anderson. En dat zware barsgeluid dat erin zat is afkomstig van Chris Squire. Yes, dus. En Roundabout uit 1972. Speciaal gedraaid voor Gerard, die vroeg de plaat aan. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van... Nou, nieuwe editie. Het tweede gedeelte eigenlijk van...
1: Of het nou in mono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: Dankjewel.

Bum, bum. The 1910 Fruit Company en Simon Says en daarvoor nog de Rubino's uit 1977 en I Think We're Alone Now. De eerste opname die we konden vinden onder deze titel was van Tommy James en de Shondells en dat was 1967 als ik me niet vergis. En in de jaren 80 werd er nog een keer dunnetje over gedaan door een meisje dat heette Tiffany. Kun je dat nog herinneren? Hey, goedendag, hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Even een oudje van Hot Chocolate. Ja. Hier is The Love of Life.

0: feest.
1: Dat ding ik van de week. Kom, loddig eens een lekkere vlaai maken. Ik trek dus een blik Jonker Fris open. Wat zenig? Dopperte. Trek ik een ander blik open. Wat denk ze? Sperziebontjes. Nou, ten einde raad nog een. Kapucijners. Nou ja, en ik altijd maar denken dat ze bij Jonker Fris niks anders dan vlaaivullingen hebben.
2: Jonker Fris maakt ook groenteconserven.
1: Jazeker. Nou, ik wist niet wat ik proefde. En nog voordelig ook.
0: Radio.
3: On the top of the hour, RMI's Smash Play.
4: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Een legendarische plaat. De heren van Radio Noordzee hadden dat al door in 1974. Want ze bombardeerden de plaat tot de treiter schreef CQ Smashplay op 27 april 1974. En dan hadden we nog Hot Chocolate. En Love is Alive. En wat hebben we hier? Een bandje dat opgericht is in Londen in 1966 door Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton. Onder naam Cream hadden ze grote hits en dit is er een van.

De carrière begon eind jaren 50. Als The Little Angels. Dat was niet zo erg groot succes. Dus de naam werd even veranderd in The Silvers. Je kunt ze wel op één lijn zetten bij de Jackson 5. Want het klinkt bijna hetzelfde natuurlijk. Ik heb het over The Silvers en Bucky Fever uit 1976. En daarvoor hadden we nog Cream en White Room. Oh, wat strelen bij je oortjes weer, hè? Jaren 60 en jaren 70 hits. Ze komen elke week weer voorbij. Op diverse radiostations. Ik ben er trots op, dat mag je best weten. En het is altijd leuk om weer zo'n programma te maken eigenlijk. Zullen we eens even kijken in Engeland? Want daar werd ook leuke muziek gemaakt. Zoals deze, van The Times. En het verhaal over die mooie oude dame. Of is hij niet oud? Dat weet ik niet meer. Het over Mrs. Grace.

0: korting?
1: De Sprint in Rotterdam biedt u nu de Michelin XRM band met 40% korting. De Michelin XRM, de vierseizoenen band voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting, inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
0: Autobanden, de Sprint.
1: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.
2: Back to the good old days.

Ja, je mag wel zeggen, een Woodstock klassieker. De man is helaas niet meer onder ons. Had toch wat mooie muziek kunnen maken. Deze Joe Cocker. And with a little help from my friends. En daarvoor hadden we nog The Times. En oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, Mrs. Chris. Leuk, hè? Die zo moet je toch wel doen, hè? Goedendag, 79, Roxy Music. Yeah.

Hόπα, hoppa, εγώ είμαι την πόρε. Uit de Maastricht kwamen ze dan, The Walkers. Hun grootste hit was natuurlijk There's No More Corn on the Brasses. En dit was uit de 71, My Darling Helena. En dan volgt nog Roger Music en Dance Away. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. Vandaag hiervan een stukje Motown. Dat kan hoor. Motown Solid Gold. Hier zijn ze, The Supremes.

0: Dat verhaal kennen we wel een beetje natuurlijk. Randy Bachman van Bachman Turner Overdrive. Die had het op een gegeven moment gezien. En denkt, ik heb er geen zin meer in. Ik ga naar huis toe. Natuurlijk, hij kwam in een groot dal terecht. Een zwart gat, zeg maar. Waarin hij dacht van, wat ga ik nou doen de komende tijd? Ik moet er nog wat gaan praktiseren en zo. Nou, hij belde een paar kornuiten op. En uiteindelijk werd er een groepje geformeerd. En dat kreeg de titel Iron Horse. Nou, het succes van Bachman Turner Overdrive begon natuurlijk met You Ain't Seen Nothing Yet. Met dat stotteren, weet je wel. Hij denkt, nou, ik kan nog een keer zo'n nummer gaan maken. Dan zal het misschien wel een succes worden. Inderdaad, het werd een succes. Want op 29 april 1979 werd het de Radio Caroline Sure Shot. Iron Horse met My Sweet Louise. Sst, hoor je het ook? Ze praat tegen mij.
1: I love you.
0: Oké.
1: I love you.
0: Dank je.
1: I love you.
0: Ja, ik wist het wel. Je dit nog? 74.
1: I love you.

0: Deze Larry Cotton, die zat eerst in The Edisons in de jaren 60. Hij maakte een grote hit in 1974 met deze plaat. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Blijf gezond, anderhalve meter afstand. En geniet van het leven.
1: Yes, sir, play.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Deze prachtige song uit 1985 werd geschreven door Mike Scott en groeide uit tot een van de grootste hits van de Waterboys. Een nummer over grote dromen, ambitie en iemand die verder kijkt dan de rest. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Deze Britse soulgroep uit Manchester die scoorde in 1974 een grote hit met dit romantische nummer Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Dit uurtje muzikale parels is gevuld met de mooiste muziek uit de vorige eeuw. We hebben ook een one hit wonder, we hebben een vinylplaatje van op onze platendraaier en Christophe Van Dam komt ook langs met Hit Story. Maar nu eerst naar 1960 met Eddie Cochran. Dit

0: Uit 1984, een bescheiden hitje van Al Corley. En hij was niet alleen zanger, maar werd ook bekend als acteur in de Amerikaanse serie Dynasty. Dit was Square Rooms. En nu geven we nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland. En hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op nummer 1. Sailing werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Het nummer is afkomstig van het album Atlantic Crossing. Rod Stewart brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het nummer blijft populair tot op vandaag. Het werd aanzien als een van de mooiste ballads. Het is een tijdloze klassieker die blijft raken.
1: Dit is een 70s vinylparel.

terug naar het begin van de jaren 70 met een gekende groep, Creedence Clearwater Revival. Dit was Molina. Christophe Van Damme is intussen ook aangekomen in onze studio. Zometeen brengt hij Hit Story. Maar eerst nog een plaatje van de Kreuners. Ik ben bij jou na deze van Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love just like you do.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Cowboys and Angels uit 1991 was al de vierde single, afkomstig van het album Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael, en werd volledig door hem zelf geschreven. De song staat in een driekwartsmaat, een walsritme dat zelden voorkomt in popsingles. Met een lengte van 7 minuten, 40 seconden, was dit George zijn langste single tot dan toe. De tekst ontstond uit een persoonlijke liefdesdriehoek. George Michael gaf later aan dat Cowboys and Angels een favoriet is van fans, maar niemand kan echt begrijpen waar het over gaat. In werkelijkheid gaat het over een vreemde driehoeksverhouding. George was verliefd op een man, terwijl een vrouw verliefd was op hem. En het liep op niets uit. Maar uiteindelijk hield George Michael er wel een goed nummer aan over.

0: Heerlijke plaat was dat van George Michael en Cowboys and Angels, uitgekozen door Christophe Van Dam met Hit Story. Hij komt wekelijks langs hier bij de Muzikale Parels. Als je net intikt, van harte welkom iedereen.
1: Hier zijn ze dan.

0: Ik kocht ooit mijn eerste vinylsingeltje in het begin van de jaren 70 en dat was er eentje van Jimmy Osmond, Long Haired Lover from Liverpool. Goed idee om die een van de volgende weken nog eens boven te halen. Dit was een andere van hem, Little Jimmy Osmond en Twiddledee.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983. De Bell Stars met Sign of the Times betekende de grote doorbraak voor deze Britse meidengroep. De band ontstond uit de ska-formatie The Body Snatchers en tekende begin jaren 80 bij Stiff Records. Na enkele minder succesvolle singles scoorden ze bescheiden hits met Ico Ico en The Clapping Song. Pas met hun zevende single Sign of the Times brak de groep echt door in Europa. In Vlaanderen strandden ze zelfs op de nummer 2 in de hitparade. De productie van die plaat was in handen van Peter Collins, die later ook samenwerkte met grote internationale namen. Het succes bleek moeilijk te herhalen, al bleven ze jarenlang muziek uitbrengen.
1: Een one-hit wonder.

0: Van de jaren 60 tot de jaren 90. Dit zijn de muzikale parels. Terug naar toen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou.

die tijd die vliegt vliegensvlug voorbij. Louis Neus, hij bezong in de jaren 60 zijn dorp in de Kempen hier in België. We gaan richting het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Maar eerst heb ik voor jullie nog een heerlijke 80's klassieker uit 1986. Met die typische mysterieuze sound van Talk Talk en de herkenbare stem van Mark Hollis. Het nummer werd een internationale hit en groeide uit tot een van hun absolute klassiekers. Talk Talk, Life's What You Make It.

0: 70s, T-Set en She Likes Weeds. En zo hebben we al onze muzikale parels gedraaid voor deze aflevering. Volgende week, dan doen we het graag terug opnieuw. Enkel muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van The Midnight Star en The Headlines.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor jongens? Ja, we zijn klaar.
8: Ja, wat een
9: gezellig. In me the...
10: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
11: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
12: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Rest u weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
7: Godzakje, ik mag eindelijk.
8: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
9: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
10: Jussie, ouwe gozer.
11: Lieve mensen, nou het is eindelijk weer zover. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van jouw wekelijkse feestje op de radio. De Goud en Fout Show Radio. En als je er dan niet genoeg van krijgt, dan kun je morgen gewoon weer luisteren. Want we zijn overal te beluisteren in Nederland en België, de grensstreek en overzees met onze radio feuilleton. En het nieuwe seizoen gaan we knallend van start, dames en heren. Want je weet het, we hebben elke aflevering in het begin hebben wij de fantastische schijf. De plaat waar wij extra aandacht aan geven, die we extra promoten. Niet alleen met een interview, maar ook straks in het tweede uur. En ook in Oranje Party en gewoon elke keer lekker voorbij laten komen. En deze keer heb ik een single gekozen samen met de redactie van een kwartet inmiddels. Hè, want ze zijn inmiddels met z'n vieren. Ze hebben een aansluiting. Het zijn net de toppers en daar hebben ze er eentje bij gekregen, dames en heren. Jawel. En heel vaak zijn hun te gast geweest in de show. En ook de man die nu aangesloten heeft bij ze en een prachtige mooie single heeft opgenomen. De titel Lekker Shaken. Nou, deze man die shakt heel van het podium af, want hij is bijna dag en nacht aan het optreden. Heel erg populair in Nederland. En overal waar hij komt is het altijd feest. En nu de handen ineengeslagen met de Wannabes. En die hebben we natuurlijk ook al heel vaak gehoord bij ons in de show. Ook met leuke jingles, hè, van echt wel. Ja toch, niet om. Dat zijn natuurlijk de Wannabes. En ja, die hebben heel mooie jingeltjes van mij opgenomen. En nu, dames en heren, dus een single met onze vriend van de show, Johnny Valentino. Hallo Johnny.
12: Hallo, nou wat een introductie zeg, niet te geloven.
11: Lekker man.
12: Ik word er gewoon stil van, nou.
11: Ja,
12: en je kent inmiddels wel,
11: dat
12: ik stil van.
11: Ik wou net zeggen, dus ik zou zeggen, deel het ook even met de mannen van de Wannabes. Want die hebben eigenlijk heel vaak te gast gehad in de show met heel veel leuke liedjes. En,
12: zeker, zei, leuk.
11: Mooie jingletjes opgenomen, ja, ik zei het net al. Ja toch, niet om.
12: Ja,
11: dan kunnen
12: ja
11: hun
12: toch,
11: als, ja. Ja, zo is het man. Hé hey, luister, je bent hun natuurlijk vaak in het land tegengekomen. Hoe is dat plan gesmeed dat jullie zoiets hadden van, wij moeten eens een keer samen iets doen?
12: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. De jongens van de Wannabes zijn zelfs nog geluidsjongens van Johnny Valentino geweest. Dat is heel lang geleden. Ook zo lang kennen we elkaar al.
11: Ja.
12: Hey, en ja, en ze doen altijd de theatershow. En nu is het thema All the Way Back to the 50s. Nou, daar moest natuurlijk een Back to the 50s song bij hebben.
11: Ja.
12: En ik heb in het verleden natuurlijk heel veel rock and roll platen gemaakt. En elk optreden van Johnny Valentino zit rock and roll in. Dus zodoende hadden ze zoiets van, nou, we gaan Johnny vragen om mee te doen met de theatershows.
11: Ja.
12: En dat vond ik helemaal leuk. En toen zei ik, nou, laten we het nog leuker maken. Is het dan niet leuk als we er een leuke plaat aan hangen?
11: Ja.
12: Nou, het was niet de bedoeling dat we die op fysiek en echt uit zouden brengen. Maar hij was zo leuk. Iedereen was zo enthousiast. Nou, dat hebben we denk ik goed gedaan, want de plaat wordt ontarmd door de Nederlandse radiostations en de Belgische trouwens.
11: Ja, onze vrienden in België die luisteren ook allemaal lekker mee. Die hebben er ook al lekker van genoten. Want het leuke is natuurlijk, in Nederland en ook in België, kijk, als je zegt rock and roll, deze muziek die leeft als nooit tevoren. Hè? Je hebt natuurlijk
12: Bouke,
11: maar ook in het verleden. Ja, mijn grote muzikale held uit de eind jaren 70, jaren 80, jaren 90, John Spencer, die tegenwoordig zelfs in België woont, heeft natuurlijk ook de rock and roll op Nederlandse bodem weer extra power gegeven.
12: Ja.
11: En Peter Koelewijn kwam weer met rock and roll liedjes. En ja, dit is echt wel een liedje wat perfect past bij jou, maar ook bij de Wannabes. Want het is altijd feest. Dit is heel bijzonder.
12: Ja, het viel gewoon ineens. Het kwartje viel.
11: Ja.
12: En ja, wat je zegt, het paste bij ons alle vier. En ik ben van origine. Mijn eerste platen, heel lang geleden, 40 jaar, waren alleen maar rock'n'roll platen. Daarna ben ik echt van alles op. Maar mijn hart ligt natuurlijk bij de rock'n'roll. En bij de Wannabes, die zijn ook begonnen vroeger met rock'n'roll liedjes. Dus hoe leuk is het als dan dit samenkomt. En we hebben een ontzettend leuke plaat gewoon. En waar we trots op zijn. En wat ik zeg, we komen de top 30 binnen, dus dat is ook voor heel lang geleden, weet je wel.
11: Ja, luister, Jouw broer Wally heeft hij ook al in de zaal gezeten bij de theatershows. En wat vond je broer Wally ervan?
12: Die gaat overal mee naartoe, joh.
11: Ja, die had ik gewoon niet. Nee, maar hoe vond hij het? Want ik zat te denken van, ik denk dat Wally wel een beetje jaloers natuurlijk is. Want
12: die vindt het natuurlijk helemaal leuk. Maar die gunt Johnny natuurlijk de allerbeste. Ja. Dat zijn de beste maten. Dus nee, helemaal leuk. Nee,
11: twee
12: ook
11: handen op
12: één
11: buik is dat, hè?
12: Ja. Nee, absoluut, ja. Absoluut.
11: Hey, leuk man. En ja, de single is natuurlijk ook in de studio opgenomen bij Laurens van Wessel. De man die ook achter Frans Bauer en heel veel artiesten nummers heeft gemaakt. En die er ook nog even een vingervlugge gitaarsaldo in knalde.
12: Ja, en goed in beeld in de videoclip. Hij zei het vandaag nog tegen me. En ontzettend leuk. En Laurens doet het goed. En zijn hart ligt ook bij die muziek. En dat spat er ook gewoon uit in de productie. Dus daar zijn we allemaal hartstikke blij mee.
11: Ik denk dat de vrouw of vriend of vriendin, ik weet niet wat die heeft, van Laurens, die zal ook hartstikke blij zijn. Hè? Want als hij alle vingervlug zo'n gitaarsolo opknalt.
12: Ja. Jij zegt het, maar ik zat er aan te denken, ja.
11: Ja toch, ja, dames en heren. Ja, even een vlugje ondeugd in de show erbij moet kunnen. Helaas, ik zei het al buiten de uitzending, om jullie zijn ook hier in de Liefkamp in Os geweest in het theater. Ik kon er toen niet bij zijn, want ik had natuurlijk weer een avondje gepland dat ik in de show in het land was. Maar jullie gaan wellicht hopelijk nog vaker dat doen, hè? Want ik wil heel graag nog een keer komen in het theater, hè?
12: Ja, nee, de theatertour die begint in oktober weer van de Wannabes. En ik ben daar een aantal keren bij aanwezig. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. En ik heb geen idee waar ze allemaal staan. Ze doen er heel veel. Dus, maar dat staat allemaal op de site van de Wannabes. Dus als mensen het willen weten, kijk naar de site van de Wannabes. En als je van Johnny Valentino wat willen weten, kijk je op de site van Johnny Valentino. Dus komt helemaal goed altijd.
11: Zo is het, jongen. Dan gaan we lekker shaken. Dat gaan we nu doen op de radio. Dames en heren, aan het begin van deze aflevering van deze week. De fantastische schijf. En dat betekent dat die in alle afleveringen voorbij komt. Dat al die radiozenders in Nederland, België, overzees en overal lekker gaan rocken en rollen. Laat het ook even lekker weten aan onze vrienden van de Wannabes. Jullie zijn deze week de fantastische schijf. En jullie gaan nog lekker babbelen met elkaar. Doe ze een hartelijke groet in.
12: Hopen
11: dat Feyenoord het goed gaat doen. Want voor hun in ieder geval zeker. Want dat zijn echte Feyenoord fans.
12: Ja, absoluut. Absoluut. Diehard fans. Nee, ik vind het weer helemaal leuk. En ik vind het altijd leuk om jou te spreken, Jos. En we kennen elkaar inmiddels al zoveel jaren. En super dat je altijd aandacht aan mij geeft. En nu aan mij en de Wannabes ben ik ontzettend blij mee.
11: Nou, hartstikke goed. Nogmaals, doe ze de groeten. Ik ga hem lekker draaien hier op de radio. Als jij hem lekker wilt aankondigen op zijn Johnny Valentino's, dan gaan wij draaien.
12: Dat gaan we
11: de
12: doen.
11: Fantastische schijf van deze week.
12: Ja, dames en heren, dat de fantastische schijf van deze week is Johnny Valentino en de Wannabes. En we gaan natuurlijk lekker shaken bij jullie eigen Jos. Hartstikke idee, hartstikke plat.
6: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.

0: maker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou het is weer tijd voor ons programma. Jullie hebben allemaal natuurlijk wel meegelezen de afgelopen weken dat er nogal wat gesproken wordt over dat er zo weinig zangeressen op de radio te horen zijn. Zo weinig zangeressen bij optredens zijn. En dat er te weinig aandacht voor is op de radio. Nou, vorige week hadden we natuurlijk Charelle uit Den Bosch in ons programma. En heel veel zangeressen meer, want bij ons hoor je gewoon bijna elke week wel ook zangeressen in het programma. Niet alleen qua muziek, maar ook qua interviews. En vandaag hebben we weer een hele primeur in ons programma. Want we hebben, denk ik, een heel groot nieuw talent waar we nog heel veel van gaan horen in de komende periode. En waar wij natuurlijk heel veel aandacht aan zullen besteden in ons programma. En dat doen we omdat we ook getipt zijn door Tante Nel, oftewel Nel van Olm. Die zei, Jos, ik heb nu een plaat binnenkort voor jou. Daar moeten we wat mee gaan doen. Die moet je lekker gaan promoten op de radio. Ik heb het nummer binnengekregen en ik was echt stom verbaasd. Ik heb de clip zitten kijken. Ik denk, jeetje mina, dit is al zo professioneel. Daar wil ik meer van af weten. En daarom hebben we nu aan de telefoon Serena. Hallo Serena.
7: Hoi.
6: Hallo, welkom in ons programma. Ja, want je bent nog hartstikke jong, maar je hebt al een heel bijzondere plaat en een mooie clip opgenomen.
7: Ja, klopt.
6: Hoe ben je daar zo toe gekomen? Was je altijd al aan het zingen en had je zoiets van, nou gaan we er echt iets mee doen?
7: Ja, ik was 6 jaar en toen begon ik al te zingen.
6: Kijk.
7: En ik vond het gewoon heel leuk om te doen.
6: Ja. Nou, ik zal jou vertellen, ik heb hier de clip zitten kijken samen met de redactie van ons programma natuurlijk ook en het liedje beluisterd. Want ja, het is natuurlijk origineel een liedje van een van de allergrootste zangeressen in Nederland die we hebben. Die al heel erg lang optreedt, die ook heel veel keren bij ons te gast is geweest in de show. En eind van deze maand, begin volgende maand ook weer bij ons te gast zal zijn in de show. Corrie Konings, ja dat is een zangeres die zong al zeg maar al jaren en jaren. Toen moest jij nog geboren worden.
7: Ja. Klopt.
6: Ja, hoe ben je bij het liedje gekomen?
7: Nou, ik ben een fan van Corrie Konings.
6: Aha. En hoe is dat gegroeid? Hoe is dat gegroeid? Want ja, een meisje van 12 die fan is van Corrie Konings, dat hoor je toch niet zo heel veel?
7: Nee, klopt. Mijn ouders draaiden het altijd. Dus...
6: Ja. En dit liedje ook. Dus dat liedje heb je heel vaak gehoord thuis. Bij heel veel mensen komt het dan de neusgaten uit. En jij had zoiets van, nou daar wil ik iets mee doen. Dat liedje wil ik ook eens een keer opnemen. En daarvoor ben je naar de studio van Martin Sterke geweest.
7: Ja.
6: Hoe was dat?
7: Goed.
6: Ja, was denk ik wel een hele ervaring, denk ik, of niet?
7: Ja.
6: Want ja, Martin is natuurlijk ook een hele bekende producer die heel veel liedjes al opgenomen heeft. En die dit liedje natuurlijk ook heel erg goed kent. En Corrie Konings ook heel goed kent. Ja, het lijkt me heel bijzonder, of ook voor hem, om dan zo'n jong meisje in de studio te hebben die en fan is van Corrie Konings en dit liedje zingt. En als ik de videoclip ook zie, ja, het is net of je nooit anders gedaan hebt.
7: Ja?
6: Ja, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ja, dat is toch hartstikke leuk dat je en fan bent en dat je dan een liedje mag opnemen van Corrie Konings. Ah, eigenlijk een beetje, als ik zo de clip zie en ik zie de hoesfoto, dit is eigenlijk Corrie Konings op... Op jonge leeftijd, hè? Hoe ben je daar? Ik vind het echt heel bijzonder, want Corrie Konings is natuurlijk een van de grootste zangeressen van Nederland.
7: Ja, dat klopt.
6: Ja, toch?
7: Ja.
6: Ja, maar dat is toch heel bijzonder. Ik denk dat heel veel meisjes bij jou in de klas zitten of bij sporten of zo, die zullen niet meteen allemaal fan zijn van Corrie Konings.
7: Ja.
6: Hey, en afgelopen jaar twee jaar geleden heeft ze natuurlijk ook het liedje uitgebracht van Druk je lijf heel dicht tegen mij aan. Wat ook in een zomerse versie uitgekomen afgelopen jaar ook weer een hele grote hit is. Zijn er nog meer liedjes van Corrie Konings waarvan je zegt van nou, daar heb ik stiekem al eens een beetje, nou niet stiekem naar geluisterd, maar daar heb ik al eens met een beetje naar zitten kijken. Zo van, hey, dat is een liedje waar ik zo misschien ook wel eens een keer iets mee willen doen.
7: Ja, ik heb er één, maar ik ga het nog niet zeggen.
6: Oh, want dat wordt dan misschien wel de vervolgsingle.
7: Ja.
6: Ah, kijk eens aan. Nou, in ieder geval hebben we wel al weten te ontfutselen dat er nog een plaat uitkomt. En dan ook weer een liedje van Corrie Konings is. En dan vraag ik mezelf af. Ik zie Corrie waarschijnlijk aan het eind van de maand bij de Buma NL Awards. Heeft Corrie dit liedje ook al gehoord? Heb je Corrie misschien via Facebook of Instagram of noem maar op een berichtje gestuurd?
7: Ik heb er nog niks van gehoord.
6: Oké. Maar heb je wel al iets gestuurd?
7: Nee,
6: dan zou, eigenlijk
7: niet.
6: Dan zou ik dat misschien toch eens doen. Want ik denk dat Corrie heel erg blij zal zijn dat haar muziek voortleeft. Hè? Want Corrie is natuurlijk al, ja, die hoort al bij de zangeressen die al heel wat jaren zingt. En natuurlijk al een beetje ja, iets ouder is, eerlijk is eerlijk. En ik denk dat het zomaar een heel goed idee zou kunnen zijn om via Facebook of andere kanalen waar Corrie natuurlijk ook op zit, om eens te gaan kijken waar ze haar kunt boeken en via haar boekingskantoor of dergelijke, eens een mailtje te sturen met een mp3'tje van dit nummer. En ik denk wel bijna zeker te weten dat zij dit ook heel bijzonder vindt.
7: Ja, maar ik vind het een beetje spannend om door te sturen.
6: Aha, nou misschien kan Nel er iets in betekenen voor je. Maar ik denk echt zomaar, ik heb de afgelopen jaren verschillende jonge talenten meer gehad die dan een liedje gingen coveren van een artiest, zeg maar, die al heel lang optreedt, al heel lang liedjes maakt en dergelijke. En die vinden dat toch allemaal hartstikke leuk. Zeker als het hartstikke goed klinkt, goed eruit ziet. Nou, dat is zo bij jouw liedje. Dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Een mooie videoclip erbij. Ik denk zomaar dat tante Corrie heel erg gevleid zal zijn, zoals dat dan zo mooi heet met een duur woord, dat iemand van zulke jonge leeftijd al haar liedjes opneemt.
7: Ja?
6: Ik zou het gewoon eens proberen. Ik zou gewoon je moeder eens vragen om een berichtje te sturen. Als je het zelf een beetje spannend vindt om dat te doen. Of Nel eens te vragen. En ik zal zeker, als ik ze eind van de maand zie bij de Buma Nel Awards, ga ik het zeker ook even aan de vragen of ze al een berichtje gehad heeft van jou of van je moeder. En zo niet, dan ga ik tegen haar zeggen dat ik het anders zeker ook aan haar ga laten horen. Want het is gewoon een hartstikke goed liedje.
7: Super, dank u wel.
6: Ja, nou, ik zou het gewoon eens proberen. Ik zou gewoon eens je moeder vragen om het op te sturen naar Corrie. En ik zal het er met Nel ook nog wel over hebben. Die spreek ik deze dag ook nog wel eventjes om dat zeker eens even voor te leggen. Want je mag er echt super trots op zijn hoe je dit gedaan heeft. En mama mag ook heel trots zijn op jou hoe je dit doet. En het interview ook hartstikke goed gedaan.
7: Dank u wel.
6: Ja, nou, we gaan het liedje draaien op de radio. Wil je het liedje zelf aankondigen? Dat je mezelf gaat vertellen dat het liedje nu gaat draaien op de radio.
7: Ja, is goed.
6: Nou, dan doe maar eens dan. Ben ik benieuwd.
7: Hoi, Serena hier. Dit is mijn nieuwe single. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
1: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou we gaan het eerste uurtje van de Gouden Fout Show van deze week afsluiten met een hele grote vriend van de show. Een man die we hopelijk binnenkort ook weer gaan zien bij de Buma NL Awards. Daar zijn we natuurlijk weer bij voor de enige echte, voor de Goud en Fout Show Radio. Je weet nog altijd een hilarische dag met heel veel leuke gasten. Afgelopen jaar natuurlijk hadden wij bij ons in de show Yves Berendsen, maar waar ik ontzettend blij mee was. André van Duin was bij ons de gast in de Gouden Fout Show live vanuit Buma NL Awards. En de volgende man, die hebben we daar ook een paar keer getroffen. Hebben we lekker staan te buurten, staan te ahoeren zoals we hier in Brabant zeggen. En dat was toen nog in Utrecht bij Tivoli Vredenburg. Deze keer is het in Poppodium 013 weer in Tilburg. En ik hoopte hem daar weer zien, want hij heeft een heerlijke nieuwe single uit, dames en heren. Half augustus kwam die uit en wij knallen hem gewoon nog lekker door hier bij ons in de Gouden Fout Show. Met de titel Jij bent vandaag. En wat ben je dan vandaag? Dat gaan we nu vragen aan de man die ook bekend staat in het Hoge Noorden als de zingende brandweerman, André Kooistra. Hallo André.
7: Hey, goedenavond Jos.
6: Hey, welkom in de show. Jong, wat heb je weer een lekkere plaat afgeleverd?
7: Nou, dankjewel. Ik ben er zelf ook erg blij mee.
6: Ja, want ik zie ook al die mooie filmpjes die jij deelt natuurlijk op de social media van optredens van jou in het land waar je op aftuft en dan lekker bezig bent. En ja, je weet het elke keer weer voor elkaar te boksen om met een pakkend liedje te komen. Met ook nu weer een pakkend refrein erin, herkenbare tekst waar je gewoon lekker meteen na één keer het liedje horen. Ja, dan kun je hem al lekker mee zingen.
7: Ja, dat klopt allemaal. Dat hoor ik steeds vaker. Eerst moet je er even aan wennen, maar als je hem een paar keer hoort, dan klinkt hij gewoon lekker.
6: Ja, nou, ik denk hartstikke lekker, man. En wat zo leuk is natuurlijk, ja, kijk, de luisteraars hier in het zuiden die hier, en in de rest van Nederland en in België die meeluisteren aan ons programma, die weten dat misschien nog niet zo. Maar ja, ik krijg in de aankondiging. Ja, je wordt natuurlijk ook wel de zingende brandweerman genoemd. Want jij bent van alle markten thuis. Hè, en jij, ik wou zeggen, jij spuit wat af. Maar dat bedoel ik natuurlijk met de brandweer spuiten. Ja, voordat ik daar weer een probleem heb.
7: Ja, dat hoort erbij. Hè. Dat is mijn vak nog een keer.
6: Ja, hey, hoe heb jij afgelopen zomer gekeken naar al die ellende met die bosbranden en zo? Heb je daar ook nog last van gehad in het Hoge Noorden?
7: Ja, zeker. We hebben in Leeuwarden en omstreken erg last gehad. Ook in Limburg. Er zijn ook een aantal Friese brandweermannen geweest. Zelfs in Spanje hebben ze geholpen vanuit Friesland. Want we hebben sinds kort speciaal bosbrandvoertuigen. Kijk. Dus ja, dat is wel een hot item op dit moment.
6: Ja, weet je wat het is? Ik denk dat het niet de laatste keer is. Want als je het zo allemaal hoort, gaan we nog veel meer van dit soort hete zomers meemaken. En ja, natuurlijk, wat ik ook meteen aan zit te denken. Dan, als ik aan jou denk, de zingende brandweerman, denk ik ook altijd aan de kerstperiode. Denk je, kerstperiode? Ja, kerstperiode. Vroeger, heel lang geleden, jij weet dat ongetwijfeld ook nog. In de jaren 70 was dat voor mij. Had je dan een reclamefilmpje rondom de tijd van bosbranden en zo. En had je zo'n mooie brandweerman in beeld. En die kwam dan even vertellen. Een poppetje was dat. Van let op met bosbranden. Geen peuken neergooien. En niet barbecuen in het open veld en zo. Ja, dan moet ik. Ja. Dat denk ik ook altijd. Dan denk ik, ja, jij bent ook iemand die altijd ook met positieve dingen komt. Maar ook de adviezen geeft. Hè, van let op met dit en let op met dat. Want jij weet als geen ander hoe gevaarlijk het kan zijn.
7: Ja, dat heb ik een tijdje gedaan. En het is natuurlijk wel heel belangrijk dat mensen wel bewust zijn van de risico's.
6: Ja.

0: studio in Den Bosch. Onder Music Experience en ja. Daar, ja, die regelt alles voor mij.
1: Ja, nou, dat doet hij goed, hè. En kijk, ons programma is ook te beluisteren bij de radiozenders in Brabant en ook in Den Bosch en overal in de omgeving. En iedereen leert steeds meer jou kennen. Ze zien jou allemaal op de social media, ze volgen dat allemaal. En hoe enthousiast dat jij dat ook doet. En dat is alleen maar top, hè.
0: Nou ja, ik zeg altijd zo, als ik doe mijn best. En ja, mensen hebben er plezier in. Als ze er plezier in hebben, heb ik dat ook.
1: Ja. Nou, zo is het. Jij doet je best en je vrouw doet de rest, hè? Toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker
0: ja,
1: weten.
0: Ik wil het graag achter.
1: Ja, 100%. Hè. Ja, jij bent vandaag een bijzondere titel, want ja, daar kun je heel veel dingen aan vasthangen. Het is geschreven door Olaf Hesselmans. En luisteraars weten misschien, dat is ook de man die achter Frans Bauer en heel veel andere artiesten zit. En Dylan van der Veen heeft het geproduceerd. Een man die ook de afgelopen jaren heel veel goede nummers heeft voortgebracht in de studio. En elke mooie clip erbij door Lorente geproduceerd, als het zo mooi heet, dames en heren. Allemaal ook even kijken straks als de uitzending afgelopen is. Ook de clip eens even kijken. En ga ze ook even kijken naar al die andere mooie liedjes die onze André gemaakt heeft. En deel ze.
0: Zeker.
1: En op Spotify en overal waar je maar wilt kun je deze man vinden. En dat niet alleen only voor zijn fans, maar voor iedereen. Iedereen kan het allemaal lekker meemaken. Toch, André?
0: Ja, zeker. Ja, goed zo.
1: Hey,
0: ja,
1: luister,
0: ik zou wel wat meer... Ja? Oh, sorry. Ik zou wel wat meer... volgers op Spotify willen. Dus als iedereen luistert, klik ook even op volgen. Dat zou ik hartstikke leuk vinden.
1: Zo is het. Nou, ga het allemaal even doen, dames en heren. En dan komt het allemaal dik voor elkaar met ons en André. Nou, hopelijk zien we elkaar dus bij de Buma NL Awards. En anders zeker nog een keer elders in het land. We gaan nu lekker genieten op de radio van jouw laatste nieuwe single, André. En als jij hem lekker aankondigt, sluiten wij het eerste liedje, met dit liedje het eerste uur af van deze aflevering van deze week.
0: Nou, dat ga ik zeker doen, Jos. Jij in ieder geval bedankt voor je tijd. En ik zou zeggen, lieve luisteraars, geniet van mijn nieuwe single Jij Bent Vandaag.

0: Straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Goud en Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
2: Jos Netten.
3: Jos Netten en Friends.
4: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
5: Telefoon.
6: Hallo.
7: Sorry man, de volgende, dames en heren thuis, de mensen die we allemaal lekker afgestemd zijn nog steeds op de Grote Foutje Radio. De volgende man die we in ons programma hebben, wou ik zeggen, die hebben we met zijn vorige single Madame Bonjour ook in de show gehad. En ook met de single Belofte Maakt Schuld. En nu heeft hij weer een heerlijke nieuwe single uit met de titel waarvan dat ik ook meerdere malen per dag bij mezelf denk, ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Sommige mensen allemaal gekke dingen doen en dingen roepen en weet ik veel allemaal. Dat denk ik ook wel eens het motto. Mooi motto, dames en heren, maar we gaan er alles over horen. Hoe dit liedje tot stand is gekomen van niemand minder dan Mike Boskamp. Hallo Mike.
8: Hele goede avond.
7: Hey kerel. Ja, Mike is een bekende naam op dit moment. Hè. Je hebt Mike van de Hanslers en Mike die en Mike zus en Mike zo. Maar wij hebben de enige echte Mike Boskamp onder de knop met de pakkende titel. Ik hoef niet, of ja, hoef niet te weten. Want,
8: hoef niet te weten.
7: Ja, je hoeft het allemaal niet te weten.
8: Je benoemt Hanslers inderdaad. Nou, ik heb gelukkig wel een wat normalere moeder.
7: Ja.
8: Dus dat scheelt wel een hoop hoor.
7: Ik wou net zeggen, dat maakt het wel wat makkelijker. Hè, want wat een mafkees is dat zeg, ongelooflijk.
8: Nou.
7: Mensen kijken wel allemaal weer hè.
8: Ja, dus ik denk dat mensen houden van leedvermaak. En het ergste is, ik mag het zeggen, want ik kijk het zelf ook.
7: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik ga ook dan mee zitten kijken. Mijn vrouw en mijn jongste dochter die zitten daar te kijken. Ik ga toch meekijken dat je bij eigen denkt van wat een idioot heb je in deze wereld. En zou ze zo zelf niet in de gaten hebben hoe ze zichzelf voor joker zetten. Maar mensen kijken ernaar en het wordt dik betaald, hè. Want geloof maar, die doen staan niet voor niks staan nou een vrachtwagentje in te laaien om vanuit Oostenrijk weer naar Spanje te vertrekken, hè.
8: Wie is er eigenlijk gek, hè? Denken we dan.
7: Ja, wie is er nou gek? Wij of hun? Maar goed, maakt allemaal niet uit, jong. Hey, luister. hartstikke leuke nieuwe single. Geschreven door Jesse, Sam, Kasper en Wesley Bronkhorst natuurlijk ook zijn bijdrage aangeleverd. En de bekendste accordeonist van Nederland. Ik zag hem ook weer op elke week komt hij op televisie voorbij. Nou, bij het muziekfeest. Want er is hij ook altijd bij natuurlijk. En de oranje zomer, de oranje winter. De oranje, wat heb je er meer? Oranje zomer, winter, zondag. Alles waar Helene Hendricks aan vasthangt en die andere club komt hij regelmatig voorbij, onze man Fred. En het is een lekker pakkend nummer, weer helemaal van deze tijd. En ik denk inderdaad perfect passend bij wat jij wilt gaan doen. Wat je de vorige keer ook vertelt en welke kant je op wilt.
8: Ja, je hebt het is. Ik heb er bij mijn vorige releases. Die zijn geproduceerd door Lars Koer. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Maar je merkt gewoon als man Fred iets waard. En natuurlijk zijn eigen accordeon. Het is, je hoort gewoon dat het vanaf hem komt. En dat is iets van, ja, ik denk in mijn scene helemaal. Dat je het kroegers zien. Kijk, ik ben van nature, moet ik even zeggen, een kroegzanger. Terwijl ik eigenlijk ook een allround zanger ben. Maar ik ben gewoon in de kroeg begonnen. Ik kom graag in de kroeg voor de gezelligheid. En ik denk dat je dan met een sausje van Manfred eroverheen, dat het toch iets meer aanslaat.
7: Ja. Ja. En je komt dan gelijk in een bepaald circuit. Maar mensen die horen natuurlijk inderdaad de sound van Manfred Jongenelis. En die weten hoe succesvol hij daarmee is. Hè. Hij heeft natuurlijk ook samen met Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands heel veel hits gemaakt samen met Manfred. Onder andere Amalia van Wesley Bronkhorst. Wat toch op dit moment wel een van de grootste klappers is uit de vingers van Manfred Jongenelis. Dus ja, het is een man die weet waar hij het over heeft. Hè.
8: Ja, ik sprak hem vandaag wel heel eventjes. Die is wel ontzettend druk en ik heb een soort van geluk dat ik ertussen kon komen met mijn plaat. Dat hij hem wilde produceren en kon produceren, want hij heeft het zo druk. En daar ben ik alleen maar trots en blij dat hij dan toch een gaatje weet te vinden en dan uiteindelijk dit als resultaat heeft kunnen brengen.
7: Ja, nou, het is een hartstikke goede single en hij kwam begin augustus uit, dames en heren, op alle streaming platforms is hij te vinden. En ik zal je eerlijk zeggen, jouw plugger Dennis van der Kraan, waar we al heel lang ook mee samenwerken, die weet elke keer weer met pareltjes te komen voor ons om ook lekker interviews mee te plannen voor de enige echte, de Goud en Fout Show Radio. Ook voor dit nieuwe seizoen, dames en heren, weer heel veel leuke interviews en lekkere muziek de komende tijd. Heel veel nieuwe artiesten, maar ook mensen die al lekkere platen uitgebracht hebben en elke keer weer bij ons terug terechtgekomen in de Gouden Fout Show. Daar zijn we heel erg blij mee. Nou Mike, genoeg geluld zou mijn producer zeggen. Tijd voor muziek hier in de Gouden Fout Show Radio. Tijd voor jouw nieuwe single. En nu met z'n gauw eens even luisteren naar die andere. Hè. Belofte Max Schulte, Madame Bonjour. Luisteren dames en heren. Lekker allemaal op die streaming platforms. En delen. En als je naar de kroeg gaat, vraag hem gewoon lekker aan. Want het is een heerlijke plaat. Ook voor in de kroeg. Of niet Mike?
8: Zeker weten. Het is een alledaagse plaat. Al zit je lekker in de auto, nou, dat wil zeggen op vakantie, maar ja, de vakanties zijn voor de meeste voorbij.
7: Ja.
8: Maar ik denk dat als je lekker in de auto zit of je staat morgenochtend in de file, je zet hem lekker op, dat de file toch een klein beetje leuker wordt.
7: Zo is het jongen, we gaan hem lekker draaien hier in ons programma dames en heren. En kondig hem lekker aan Mike en ik slinger hem vol gas de radio op.
8: Top, dankjewel voor je tijd en voor het interview en voor de luisteraars thuis. Hier is Mike Oskam met Hoef Niet Te Weten.
0: Een weekendje eruit voor een pleziertje. Geloof me, ja die heb ik wel verdiend. Ik heb niet veel nodig schat, dus geef me een kwartiertje.

0: Dames en heren, hallo Fitch. Hier is meneer De Groot. U luistert op het ogenblik naar de Goud en Fout Show. Jos Nipte.
1: Wees je nu er nog lang, de gauwhoer hier?
2: Ach, wat gezellig, hè?
3: Jos Netten.
4: Kijk hem nou zitten met zijn dikke, blije kop.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Jullie
6: weten dat een speciale vriend van ons programma al heel lang is de enige echte Jaman, Jaman van Engelen. En Jaman is niet alleen druk bezig met zijn eigen carrière, maar ook met het supporten van heel veel artiesten waarvan hij zegt, ja, die hebben datzelfde om mensen te vermaken, om de juiste manier stappen te zetten, het levenslied, mooie liedjes te maken. En daarom heeft hij ook een liedje opgenomen met de titel Heb jij ook dat gevoel? Met de man die we nu onder de knop hebben. Ik ben er hartstikke blij mee, want hij zit in Turkije, maar hij maakt toch even tijd voor ons in ons programma over zijn single Peter Veenstra. Hallo Peter.
7: Hi, hele goede avond. Ja, nee, natuurlijk maak ik tijd voor jullie. Dat vind ik het allermooiste om te doen natuurlijk.
6: Ja,
7: ik maak
6: lekker man.
7: Ja, zeker.
6: En Peter die zit er beter voor, want die zit in het mooie Turkije waar het hartstikke lekker weer is. Ja, trouwens in Nederland hebben we ook een hele mooie zomer gehad. En dat niet alleen. We hebben ook heel veel mooie muziek in de zomer gehad die je bij ons hebt gehoord in de zomerafleveringen. En we zijn weer terug natuurlijk met nieuwe kakelverse afleveringen met heel veel leuke gasten. En daarvoor halen we ze dus niet alleen uit Gran Canaria waar ze zitten, maar ook in Turkije. Ja, jij hebt een mooie samenwerking ben je aangegaan met het team van Jaman, van JM Music. En dat levert dit liedje op. Ja, het geeft je gelijk alle voorsprong met 3 doelpunten. Want als er 1 man is die wij een warm hart toedragen, maar die ook weet hoe het in de muziek hoe het werkt en hoe je op de juiste manier mensen moet supporten om een goed liedje te maken, dan is het Jaman wel. Ja, dat is met dit liedje meer dan goed gelukt, kunnen we toch wel zeggen.
7: Ja, absoluut, zeer zeker. Ja, Jaman is een hartstikke vriendelijker, eigenlijk een buurman van me. Ook nog wel leuk om te vertellen, hij is de buurman van me. En we zijn samen tot het liedje zijn we uitgekomen.
6: Ja.
7: En toen hebben we hem, dit jaar hebben we hem uitgebracht. Mooi, moet ik het goed zeggen, in juli hebben we hem eruit gegooid.
6: Ja,
7: en we zijn nu een maand verder en het is hartstikke mooi. Ik ben heel blij met hoe dat het loopt en ik ben super positief.
6: Nou, dus dit is nou eens echt met een artiest uit en thuis dan, hè? Want voordat je met je ogen knippert ben je thuis, als je bij hem bent en andersom. Dus dat is ook wel hartstikke leuk inderdaad. Maar ja, wat ik zeg, Jaman is al jarenlang een vriend van de show en begon natuurlijk al met dat petje op en die prachtige liedjes over de spoken en alles wat hij nu allemaal doet. De single die hij heeft gemaakt met Els Bakker natuurlijk ook en heel veel andere dingen die hij op dit moment uitbrengt. Als ik ook de foto's zie in de studio en het kantoor en hoe hij er 500% voor gaat om niet alleen zichzelf goed in de markt te zetten en te houden, maar ook voor jullie.
7: Ja, nee, natuurlijk, absoluut. Daar is hij hartstikke druk mee. Vooral zijn artiesten die eigenlijk onder hem lopen, vooral onder zijn label, is hij eigenlijk heel druk mee er afgelopen. Moet ik goed zeggen, afgelopen jaar, 2 jaar, dat hij daar geloof ik al druk mee is.
6: Ja.
7: Met zijn label. En ik heb ook alleen maar positieve dingen over Jan om te zeggen. Hij is een geweldige buurman en ook een geweldige zanger. En zijn liedjes zijn hartstikke mooi. En ik ben blij dat ik mijn nummer bij hem opgenomen heb.
6: Ja.
7: En onder zijn label staan met het nummer. Dus ik ben alleen maar hartstikke positief natuurlijk.
6: Ja, Jaman is echt een mensenmens. En hij houdt ontzettend veel van de muziek en de liedjes en het publiek vermaken. En hij weet als geen ander wat er allemaal bij komt kijken. En kan daardoor ook zorgen dat emotie en het echte Nederlandse lied en hoe het allemaal aan toe gaat, dat hij dat aan zijn artiesten mee kan geven. Dus dat betekent ook dat we de conclusie kunnen trekken, Peter, dat er nog zeker veel meer gaat komen uit de koker van JM Music samen met jou.
7: Ja, absoluut. Er zit zeker nog wel wat in dat ik nog meer samenwerking ga doen met Jaman.
6: Ja.
7: Die kans is er heel groot in. Zoals wat ik net al zei, ik ben hartstikke positief. En ik ben blij dat ik de samenwerking met Jaman aan ben gegaan. Vooral in dit nummer. En ik ben heel positief.
6: Nou, is lekker, man. En je bent hem ook in Turkije natuurlijk al een beetje aan het promoten daar, neem ik aan. Want er zitten veel Hollanders ook in Turkije, hè?
7: Nee, natuurlijk. Ik probeer, straks nog wat heel lollig. Ik liep hier door het centrum heen. En die jongen was toevallig ook een zanger, een Turkse zanger, ik weet even zijn naam niet. Die liet een beetje werk van hem zien, toen liet ik een beetje werk van mij zien. En dat was hartstikke leuk. Natuurlijk, je praat even met iedereen een praatje aan. Je probeert zoveel mogelijk je nummer te promoten, je probeert vrienden te maken. Daar doe je het voor. Het is heel veel mond-op-mond reclame.
6: Ja.
7: En zie mond-op-mond reclame als de mooiste reclame. Want je kan je eigen zo mooi praten als je wil. En je kan je eigen de mooiste kant laten zien. Dus het is alleen maar mooi.
6: En dan is het ook meteen, dan zien ze ook meteen wat ze in huis halen. Hè? En dan weten ze ook meteen over wie we het hebben. Dus hartstikke leuk, man. Nou, ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het hartstikke leuk dat we jou even mochten storen terwijl je op vakantie bent in Turkije om te babbelen over jouw nieuwe single. Hier in de Gouden Foutje Radio, dames en heren, ga je de komende maanden ook veel meer muziek horen van de artiesten van JM Music. En natuurlijk ook Jan-man zelf. En we gaan hem ook zeker in het land nog een paar keer treffen bij radio- en tv-opnames. Nou, Peter, heel veel plezier nog daar. Als jij hem lekker wilt aankondigen voor mij, gaan we iedereen een lekker gevoel geven.
7: Ja, super. Hartstikke bedankt voor je tijd. Een hele goede avond, dames en heren. Mijn naam is Peter Veenstra en ik kondig hierbij mijn nieuwe single aan namens Heb jij ook dat gevoel?

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: We have begun the lay. Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou je maakt allemaal wat mee in het leven. Hier natuurlijk in de Goud en Fout Show Radio. En wij hebben altijd ook bijzondere duo's in ons programma. En we hebben pas ook al gezegd, er wordt gezegd van, er zijn zo weinig zangeressen die aandacht krijgen op de radio. Ho, ho, ho. Wel bij ons in de Goud en Fout Show, want de zangeres die we nu onder de knop hebben, heeft weliswaar een duetsingle weer uit. Maar ook met haar soloplaten is ze altijd bij ons te gast in het programma. We hebben samen al heel wat meegemaakt in de loop der tijd. Want ook in de coronatijd toen zij met haar kapsalon getroffen werd natuurlijk door de corona. Net zoals wij allemaal, maar zij ook. De tent moest sluiten en ergens anders haar knipsels vandaan moest halen. Ging ze toch lekker door met muziek en ze heeft nu weer een nieuwe single opgenomen. In de studio van Di Mario, oftewel Mario Veldman. En wie heb ik dan onder de knop? Ja, als ik zeg Petra van Zundert, zeggen jullie ook Jan Koevoet. En inderdaad, die hebben samen weer een single opgenomen met de titel Alles duurt maar even. Dames en heren, live vanuit haar auto hebben we haar even aan de telefoon. Hallo Petra.
7: Hallo allemaal.
6: Ja, die Petra, dames en heren, die was in de sportschool en die is even naar buiten gerend. Tenminste, dat denk ik zo, met zweet onder de oksels nog naar buiten om even lekker ons te spreken voor het programma. Want ja, jullie hebben een bijzonder jubileum dit jaar, hè?
7: Dat klopt helemaal. Ja. Ik zit dus zelf 10 jaar in het vak en ik zing ook samen met Jan Koevoet als duo. Ook 10 jaar.
6: Ja, want het is eigenlijk een beetje... Jan heeft jou en jij Jan op sleeptouw genomen. Jullie hebben heel veel mooie dingen al uitgebracht. En er gaat een speciaal duettenalbum uitkomen.
7: Dat klopt ook helemaal. Ja. En wij hebben aanstaande 18 oktober bij ons in Roosendaal in een horecagelegenheid. Dus hebben wij een hele gezellige middag.
6: Je mag gerust de naam noemen hoor, want...
7: Ja, bij de Raadskelder in Roosendaal.
6: Bij de Raadskelder in het mooie Roosendaal. De hometown vroeger van Jack Jack Jersey, toch?
7: Ja, klopt. Jack Jersey, ja. En dan gaan we gewoon een gezellige middag maken. En we zingen natuurlijk solo singles, onze duet singles. Daar komen gasten optredens, dus ja, we gaan er gewoon een gezellige middag van maken.
6: Lekker zeg. 18 oktober, dames en heren. Noteer het even in de agenda. Pak even thuis pen en papier terwijl je lekker zit te luisteren. 18 oktober in het mooie Roosendaal. Ja, en samen met Jan weer. Ja, Jan hebben we natuurlijk ook pas weer in het programma gehad. En jou ook met jouw laatste solo single bij ons in het programma. En toen hadden we het er al een beetje over. Toen ging het al een beetje over zo van, er gaat wat komen. Maar een beetje nog een beetje geheim houden. Nog een beetje in het mystieke, dames en heren. En ja, nu is het hoge woord eruit. 10 jaar. Het duo Jan Koevoet en Petra van Zundert. En jij ook jouw solo jubileum 10 jaar. Ja, was het de tijd voorbij gevlogen? Hè? Want volgens mij 10 jaar lang dat jij platen hebt uitgebracht, ben je ook bij ons te gast geweest in de show.
7: Ja, klopt. En telkens met een solo single of een duet single. Ja, we zijn eigenlijk kind aan huis bij jullie, hè?
6: Ja, je bent altijd van de partij. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, ik zei het ook al, we hebben natuurlijk samen ook die roerige tijd van corona meegemaakt. Ik kon ook het land niet in met de shows, maar we konden gelukkig wel nog radio maken. Dus we konden wel de mensen nog lekker bereiken. En de artiesten bellen en te gast hebben in de show. Sommigen hebben ook wel nog liedjes uitgebracht. Of hadden we leuke specials rondom die artiesten. Maar ja, dat was een rare tijd. Als je er nu op terugkijkt, dan... lijkt het er nu op of dat toch iedereen lekker wil feesten, lekkere feestjes wil houden. En er zijn, lijkt op dat er nog 10 keer zoveel artiesten zijn als voor corona.
7: Ja, daar lijkt het wel op, hè. Er komen ontzettend veel liedjes uit en er komen steeds meer artiesten bij. Ja, het is gewoon... vissen in een grote vijver, hè?
6: Maar dan kunnen jullie samen gelukkig heel goed vissen en vangen. Want jullie weten elke keer weer mooie liedjes voor de dag te komen. En nu een heel mooi, zoals het dan zo mooi heet, levenslied. Een beetje melancholisch. Dan schrijf het even thuis op voor Scrabble. Melancholisch, dames en heren. Heel veel letterwaarde. Bij Mario Veldman. Mario, die ik ook al bijna 300 jaar ken. Al vanaf het moment dat hij in de band You and Me speelde. En wij heel veel kermissen en carnavals en shows hebben gedaan waarin hij fantastisch... Die is natuurlijk ook liedjes van Queen, zong van Freddie Mercury, maar ook heel veel andere liedjes zong. Maar ook dus zijn eigen studio die floreert, want hij maakt heel veel liedjes in zijn studio op dit moment.
7: Ja, klopt. We zijn bij Mario Veldman geweest en daar zijn we de vorige keer ook geweest met onze opname van Diep in mijn hart.
6: Ja.
7: En ja, dat was ook heel goed bevallen. En ondertussen zijn we weer opnieuw de studio in geweest. Dus als ons nieuwe duetalbum uitkomt, dan staat er weer een nieuw duet op.
6: Oh, kijk, hartstikke leuk. We kijken er al naar uit. Laten we bij deze afspreken dat we tegen die tijd, ergens in oktober, eind september, eind van de maand, begin oktober, nog eens een keer ergens even bellen samen. En natuurlijk ook later in oktober, als het achter de rug is, dat we nog eens even afstemmen met elkaar en extra aandacht geven aan jullie duetalbum, wat dan uit is hier bij ons in de show. Want ik vind het heel bijzonder. Jullie zijn trouw aan ons programma en wij zijn heel trouw aan jullie. Want ja, jullie hebben een hele grote achterban en laten zien dat je met juiste liedjes op het juiste moment voor het juiste publiek het altijd goed doet.
7: Ja, we zijn ontzettend blij dat we dat kunnen doen.
6: Nou, hartstikke goed, Petra. We gaan ons liedje lekker draaien hier bij ons in Goud en Foutje Radio. En dus noteer nog even thuis, als je nog geen tickets hebt, geen kaarten hebt, 18 oktober in het mooie Roosendaal. Kijk dan even op de Facebookpagina of de sites en alles van Jan Koevoet of Petra van Zundert. En dan kom je alles te weten over die jubileumshow. 18 oktober in Roosendaal. Nou,
7: zeker.
6: Genoeg geduld.
7: Ja? En het is gratis inkom.
6: Gratis intrain. Ook dat zeggen ze in België altijd.
7: Ja, zeker.
6: Gratis inkom, zeggen ze in België ook altijd. Hè? Dat is hartstikke leuk, man. Hè?
7: Hey, iedereen is welkom.
6: Iedereen is welkom, dames en heren, op 18 oktober. Nou, genoeg geluld wou ik zeggen. We gaan lekker muziek draaien in de Goud en Fout Show. Als jij hem weer lekker wilt aankondigen, Petra, dan zeg ik doe de groeten aan Jan en we gaan hem lekker draaien.
7: Ga ik zeker doen. En dankjewel voor deze promotie. En lieve luisteraars, hier is dus de nieuwste single van Jan Koevoet en Petra van Zundert. Alles duurt maar even.

0: speciale vriend van de show onder de knop. Dames en heren, wij hadden vroeger natuurlijk Jan Pelleboer. Die kwam vertellen als het mooi weer werd in de zomer. En dat lukte niet altijd. Maar er is één man in Nederland die het voor elkaar krijgt voor het zoveelste keer. En daar zijn we hartstikke blij mee. Om een liedje uit te brengen rond de zomerperiode. En het is weer gelukt dit jaar. Als ik dan vakantie heb, of bijna vakantie heb, dat het prachtig mooi weer is. En er is één man die staat bij mij op nummer 1 altijd voor de zomerperiode. Een liedje hebben we ook al veel gedraaid. Ook in de afgelopen zomeredities van de Gouden Vrouwtje Radio en van Oranje Party. Maar nu, bij ons in de uitzending, we gaan de uitzending feestelijk afsluiten met een man die zorgt voor de zon op de radio, maar ook natuurlijk hier bij ons in de show en in het land, dames en heren, want deze man die treedt ontzettend veel op. Hij organiseert heel veel leuke dingen en presenteert ook zelf een eigen radioprogramma. En daarom gaan we even bellen met Perry Zuidam. Hallo Perry.
1: Een hele goede dag.
0: Hey, welkom in de show weer. Ja, radiocollega, maar tevens ook een van de gezelligste, leukste artiesten van Nederland. En de man die goed weer brengt, niet alleen op de radio, maar ook in het land. Want het is weer gelukt, Perry, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. We hebben het weer voor elkaar. Dus we hebben weer een zomersingle gemaakt. En ja, de mussen vielen weer van het dak af, zullen we maar zeggen.
0: Ja, lekker man. Ik vind het zo leuk als wij elkaar aan de telefoon hebben. Dat is een paar jaar geleden begonnen bij tv-opnames in... volgens mij in het Heerde, volgens mij.
1: In Heerde, ja,
0: bij
1: inderdaad.
0: De voetbalclub van Koos, zeg maar, waar we toen te gast waren. Dat ik tegen jou, dat we echt, het was bloed en bloed heet. Dat ik tegen jou zei voor de gein van, nou, als je nou elk jaar rond deze tijd gewoon een lekker zomers liedje uitbrengt, dan hebben we elk jaar mooi weer. Nou ja, we zijn inmiddels een aantal jaren verder. En wat ik zeg, het is weer gelukt. Je hebt een heerlijke zomerplaat uit. Maar ook in de tussentijd heel veel liedjes opgenomen. Het doet de radio zeker, maar organiseert ook heel veel leuke shows. Hè? Want je hebt een beetje het stokje overgenomen. En jij organiseert ook heel veel leuke artiestenshows.
1: Klopt, inderdaad. Ja, we zijn heel actief. Ook sowieso voor mijn fans. Doen we heel regelmatig. Doen we zeg maar feestavonden, bustochten, fanweekenden en dat soort dingen allemaal organiseren. Dat is superleuk om te doen. En daarna wat je zegt, inderdaad, ik heb een stokje overgenomen van de zangeres Rita Jong uit Vlaardingen. Inmiddels 81 jaar. En die had altijd een eigen stichting, Muzikaal Onthaal. Wat zich zeg maar inzet voor de mensen die het niet zo heel erg breed hebben en voor de ouderen. En daar doen we ook maandelijks inderdaad leuke dingetjes voor, zoals een bingo, als een feestmiddag waar ze tegen hele lage tarieven naar binnen mogen, waar de drankjes dan vrij goedkoop zijn. Dus zodat die mensen toch ook gewoon één keer in de maand een onbezorgde middag hebben. En ja, dan hebben we het geluk dat ik heel veel collega's inmiddels ken die dan altijd zeggen van joh, weet je, ik vind het leuk om een keer daar mijn medewerking aan te geven. Dus daar ben ik altijd heel erg blij mee. En dan zo op die manier organiseren we heel veel. En daarnaast, wat ik al zeg, doen we dus ook gewoon voor de fans allerlei feestavonden, bustochtjes, fanweekend. Dus we zijn altijd wel lekker actief bezig.
0: Ja, je bent altijd lekker bezig. En natuurlijk ook radiocollega, niet te vergeten. Hè?
1: Klopt ook, ja. Iedere donderdagochtend heb ik mijn eigen radioprogramma op een streekomroep bij mij in de buurt. En dat is ontzettend leuk om te doen. Daar zie je dan ook weer net even de andere kant van. Daar kan ik juist weer andere artiesten ook in het zonlicht zeg maar zetten. En dat vind ik dan ook heel erg leuk. En daarnaast is het voor mij natuurlijk ook weer heel erg leuk dat je dan op die manier toch ook weer veel collega's uit het land even bij je krijgt, op bezoek krijgt, die een interview komen geven. Die zitten dan een uurtje bij mij aan tafel. Ja, dan heb je daar toch vaak andere gesprekken mee dan dat je elkaar even snel in het land tegenkomt.
0: Ja, nou, dat zeker. Want in het land is het natuurlijk vaak eventjes backstage snel de ene op en de andere af en je gaat dat volgende optreden en misschien wel een paar minuutjes hebben dat je met elkaar kunt babbelen. Maar ja, nou kun je een beetje over de hele gang van zaken praten. En ja, jij bent natuurlijk al heel wat jaren bezig. Je hebt heel veel vrienden opgebouwd ook in het muziekvak. Want dat is natuurlijk ook... Jij bent gewoon een ontzettend aardige, leuke gozer. En je hebt heel veel leuke liedjes. Je bestaat altijd klaar voor jouw fans en voor de radiozenders. En want je weet zelf hoe belangrijk het is om promotie te kunnen maken en je liedjes te kunnen promoten. En ook de artiesten die bij jou in de studio komen weten ook hoe lastig het soms is om hun producten aan de man te brengen als je niet meteen een vrachtwagen met geld meebrengt of bij bepaalde labels zit of weet ik veel wat. Jij weet ook hoe het werkt en dat is hartstikke leuk. En dat enthousiasme ook. Ik heb ook een paar keer, want je kunt dan ook terugluisteren, weet ik het allemaal, hartstikke leuk. En ja, al die mensen die bij jou aan tafel komen zijn allemaal net zo enthousiast en dan is het ook voor wat hoort wat. Hè? Bedoel, je moet het samen doen.
1: Absoluut, ja. En dat wordt helaas nog wel eens vergeten. Heel vaak denken ze van, ik moet het allemaal op eigen kracht doen. Natuurlijk moet je het op eigen kracht doen, maar ik moet het allemaal voor mezelf doen. Maar juist als je het met elkaar doet, weet je, je kan dan juist met elkaar lekker sparren. Je kan elkaar veel meer wijs maken, je kan elkaar veel meer vertellen. En juist als je het samen doet, dan bouw je aan iets standvastig, zeg ik altijd maar. En ja, dat is gewoon heel leuk om dat ook jonge en

0: nieuwe talenten zeg maar mee te geven. En dat ja, vind ik zelf dan heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk als ik aan tafel een keer een gevestigde naam krijg. Maar des te leuker vind ik het als het juist jonge talenten zijn die net één of twee singeltjes hebben gemaakt. Die nog helemaal vers van de pers zijn en dan hun carrière willen opbouwen.
1: Ja, en het leuke is dat enthousiasme straalt er vanaf. Maar dat is ook met de optredens van jou. Ik heb je natuurlijk heel vaak bij artiestenshows en bij tv-opnames te gast gehad en geïnterviewd en zo. En gezien hoe jij met de fans omgaat. Want dat vind ik ook heel bijzonder bij jou. Je hebt een enorme schare fans opgebouwd in al die jaren dat je al bezig bent. Die inderdaad bij de boottochten, bij de shows en overal op afkomen. Nou, ik kan me nog herinneren als wij tv-opnames hadden met jou in verschillende locaties. Dan, ja, ik wil niet zeggen bussen vol. Want er kwamen heel veel mensen kwamen dan speciaal voor jou. En dan deed je een liedje van 3 minuten. Maar dan kwamen ze toch van heen en ver kwamen ze erop af.
0: Klopt. Ja, en dat is gelukkig nog steeds. En dat is heel erg dankbaar. En het is natuurlijk ook... Ik vind het ook gewoon heel erg belangrijk om dat contact met de fans te onderhouden. Ik heb ook eigenlijk dagelijks contact met fans. Ik zal niet zeggen dat ik 24/7 paraat sta. Maar als ze mij een berichtje sturen, krijgen ze altijd heel snel antwoord. En... ze voelen zich ook betrokken. En dat doe ik natuurlijk op social media ook. Ik post heel veel dingetjes over mijn optredens. Maar ook gewoon wat er bij ons thuis in privésfeer gebeurt. Dat maakt de mensen nog dichter bij jou als artiest. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om met ze te delen.
1: Ja, nou hartstikke mooi. We vinden het hartstikke leuk om dat met onze luisteraars te delen. Die wil ik ermee geluisterd hebben naar deze aflevering van de enige echte, de Goud en Foutje Radio. Ik bedank alle artiesten, de pluggers die natuurlijk weer meegewerkt hebben aan dit programma. We hebben weer heerlijke artiesten gehad in ons programma Heerlijke Muziek. En ja, natuurlijk aan het slot van deze aflevering dus Perry Zuidam, vriend van de show. En we hebben al afgesproken, volgend jaar hoeven we niet naar RTL Verkeer of weer een verkeer te kijken. Dan bekijken we gewoon even Perry wanneer jouw single uitkomt. En dan weten we ongeveer wanneer we weer een lekker weer kunnen verwachten. Nou, speciaal voor alle señoritas en señoras in Nederland, binnen en buitenland, die zitten te luisteren aan ons programma. Gaan we afsluiten met jouw single. Ik wens jou heel veel plezier en succes met deze single en natuurlijk bij de radio. En we zien elkaar gauw weer, hoop ik, in het land. En anders kom ik een keer lekker langs bij de radio. Vind ik het hartstikke leuk. We gaan even jouw single draaien. Hier aan de slot, Perry, als jij wilt aankondigen, dan zeg ik luisteraars bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een kakelverse nieuwe Goud en Fout Show. Maar we sluiten af met deze vriend van de show.
0: Jos, jij super bedankt. En lieve luisteraars, hier is dus mijn nieuwe single. Perry Zuidam met Zing Señorita.
1: Tot volgende week. Houdoe.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgezode bietert.
9: Zo dames, dat was het.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
11: Arnold
12: Overmars. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
13: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
14: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
15: Get out, goddammit!
16: Get the point.
17: And now...
18: Zoals je kunt horen, loopt de Thrust alweer aardig vol en zal er zelf die storm lopen. Kom je ook op zondagmiddag 4 oktober naar het Thrust After Summer Party in Bussum? Bestel je tickets voor €18, inclusief €15 besteltegoed. Bij afrekenen wordt €15 op je bon in mindering gebracht. Ga naar het Thrust Facebook, facebook.com/t.thrust. Het Thrust vol muziek is dan ook komende 3 uur weer geopend voor alles en iedereen. En is nu tijd voor het geluid van het Thrust vol muziek. Appie staat aan de deur, Ruud staat bij de jassen. Achter de bar staan Henk en Sjors die weer flink aan de bak kunnen. Maar Reen staat zoals altijd weer klaar om te helpen als het nodig is. Betje houdt de glazen in het oog. Is je glas leeg? Breng deze dan terug naar de bar. Dat kan Betje weer een hoop werk. En dan komen ze achter de bar en geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Die je bijna nergens hoort, maar voor ons herkenbaar is met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het Thrust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Thrust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

is the roof flash. Vacuum cleaner sucks up budgie. Woo!

we told.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point.
6: Good. And now... Bindu.
7: Dit is dan weer het tweede uur van het Festival Muziek en het is zoals gewoonlijk tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een sneeuwwitje voor 1,15. Ben voorzichtig met de glazen en als je glas leeg is, breng deze dan weer even terug naar de bar, want dat scheelt beetje weer een hoop werk. En komen Henk en Sjors geen glazen tekort. Zoals bekend is het Fust 7 dagen per week open. Door de week was het meer een bruine kroeg. En op donderdagavond begon het al de bardancing te worden. Met verpleegsters van het Mielle Diakonesse Ziekenhuis. En ook nog uit Laren Telejon en Sint-Jan. En de militairen natuurlijk uit Legerkamp Krailo. Dan was het voor vrijdag en zaterdagavond feest voor het hele Gooi en verre omstreken. En op zondagmiddag voornamelijk de wat jongeren uit Bussum. Dan konden ze vast voorproeven. Mocht je op vrijdag, zaterdag of zondag jarig zijn? Om middernacht kreeg je dan de volle aandacht, een fles champagne, aangeboden en natuurlijk van iedereen de felicitaties.
8: Felicitaties.

gonna do? Do you wanna get out?

the blue.

0: freemusicradio.nl. Arnold
1: Overmars. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point good.
2: And now...
6: Het is alweer het derde en laatste uur van het Festival Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het fus zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen, zoals je natuurlijk de afgelopen paar uur al hebt kunnen horen. En dit uur ook zal meemaken. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Festival Muziek, waar wij de platen laten praten. Ze doen we net alsof wij al die jaren in het fus zijn blijven hangen en nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en jaren 80 en soms een vleugje uit de jaren 90. Het blijft natuurlijk ook een raar verhaal. Je gelooft het alleen als je het zelf hebt meegemaakt. Wij komen uit een tijd dat bijna alles kon en mocht. Zo kon het zijn dat Marcel aan mij vroeg, zullen wij een stukje rijden in mijn DAF? Ik zei prima. Bij de auto aangekomen moest ik achter het stuur plaatsnemen. Ook al had ik geen rijbewijs. En in de DAF met een automaat was het natuurlijk niet al te moeilijk een stukje te rijden. En na een stukje gereden te hebben in Bussum en omgeving, zei Marcel tegen mij, mooi, je weet nu hoe het moet. Vanaf nu kun jij de inkopen doen bij de Hokras. En zonder enige tegenspraak deed je gewoon wat er gevraagd werd. En ging ik elke week met de DAF naar de Hokras.

S'emportant.

Thinking.

Nothing you can do in the Queen.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Een van mijn vaste vriendinnen, zo gezegd een friend with benefits, was Janneke Montero. Waar ze is gebleven, ik weet het niet zeker, maar volgens de berichten is ze ook vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. De laatste keer dat ik haar zag was met een Fransman. Helaas was ik zo dom om niet met haar in gesprek te gaan. Het kan ook gewoon zo zijn dat het niet klopt en weer opduikt bij het First After Summer Party. Zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je tickets als je er ook wil zijn. En wie weet kom je ook iemand tegen die je nog natuurlijk zou willen spreken. Voor €18 kan je er binnenkomen, inclusief €15 besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar €3 als je voldoende drinkt en eet. Ga voor je tickets naar Facebook van het First. Facebook.com/t.vust. Maar voor nu, u zit de wekelijkse paningsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het First vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die is er dan binnen 2 tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekende en onbekende, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en pas op. Politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid in het First vol muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het First team. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zender, het First vol muziek.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om zonder na te denken. Ik liet je alleen.
3: Pardon.
2: Sta ik voor de spiegel.

reis. Het zal mij niet overkomen. Ik lijk wel niet goed wijs.

We gaan bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: cool met jouw hits. Hit freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Hughes Corporation was dat in 1974 en de Rockin' Soul. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman. Daar blijft voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Hou uit de vorige eeuw en de nieuwe doen uit de huidige eeuw. En zo wisselen we elkaar een beetje af. En daarbij zoeken we ook de grenzen op van de hitparades en de tipparades. Oftewel, we doen af en toe nummers die, nou ja, geen hit zijn geweest. Ja, waarom ook niet. Muziek van Randy Meisner en zo het bent van Vijfde Eagle. Live versie van deze Take It to the Limits.

Randy Meisner, hij schreef Take It To The Limit. Hij zong het destijds ook bij de Eagles, Take It To The Limit. En we hoorden dit live in Dallas 1982, waar het opgenomen werd. Ja, en Randy Meisner solo is niet succesvol geweest, in ieder geval zeker niet in Nederland. Ik weet dat er een single is aangekomen, Hearts On Fire, in 1981. Nou, weet je wat, we gaan er gewoon naar luisteren. Randy Meisner.

Hearts on Fire. Dat is een en ander van Randy Meisner. Ja, muziek van Big D Irwin en Little Eve. En we gaan luisteren naar een plaat van 1963. Swinging on a Star.

Big D Irwin en Little Eva en Swinging on a Star 1973. En stonden in dat jaar stonden ze, 1963, stonden ze op nummer 7 in de Engelse top 50. Dat is een beste notering van deze groep. De duo eigenlijk. BZN in 2025 met een, ja, neem maar een laatste plaat. Hier is Thanks. Bedankje aan de fans.

Beze Dan in 2025 met thanks, oftewel bedankt voor de fans allemaal. We hadden het al over muziek van de Eagles. We gaan nog meer muziek draaien van de Eagles, maar dan van een cover is dit. Die kwam in 1993 uit, die cd, The Common Thread, The Songs of the Eagles. En een aantal artiesten die waten zich eraan, waaronder Trisha Yearwood. Een zeer populaire country zangeres in de States. We gaan luisteren naar New Kid in Town.

De treitenschrijf deze week is voor Mary Wilson. In de zomer van 2026, Lost on the Dance Floor. Cindy.

Het leverde hun slechts een tipparade notering op in Nederland, maar het is een van de aller mooiste nummers van Poco uit 1976. The Rose of Cimarron. De volgende is eentje van Saskia en Serge. Een opmerkelijke plaat misschien wellicht, want we kennen hem allemaal. Leven in een paradijs.

Saskia en Serge hoorden wij met Leven in een Paradijs en de Country Disco Train. En met name dat laatste stukje van Charlie Daniels, maar dan gespeeld op een gitaar, maar van de viool. Dat vond ik wel weer grappig om dat zo even te horen. Goed, we gaan luisteren naar Sandra. We gaan met het leed van alle dieren. Vooral met het leven van alle dieren. Dat ze gewoon blijven leven. Dat we niet ze afslachten voor ivoor, voor andere dingen waar we denken van, daar kunnen we wel wat mee. Het is van die dieren. En dan moeten we van die dieren, laten ze dat houden en laten ze daar blij mee zijn. Johnny, wanna live. Sandra Cretu.

En de naam Johnny staat voor elk willekeurig dier wat bedreigd wordt voor hetgene wat ze bij zich hebben of wat ze zijn. De volgende is een plaat met een verhaal. Het is Sheila McKinley. Zij is een van de zangeressen van de Les Humphrey Singers. En ze ging in het begin van de jaren 70 regelmatig solo. Al of niet met haar zuster. En de McKinleys heten het dan gewoon voluit. Sheila mag een nummer uit in 1971. Wat we allemaal kennen als, tenminste, de zeezender luisteraars. Die kennen dit allemaal. Tenminste, als we nog een klein beetje goed in het geheugen bezitten, dan kennen ze het allemaal nog. I remember.